U wenst uw bedrijf of vereniging kenbaar te maken op deze radio? Mail dan reclame@radionoorderkempen.be. Uw reclame wordt gehoord op Radio Noorderkempen. De nummer 1 hitradio.

0: Dit uur, nieuws uit onze regio.
1: In Tiele worden de inwoners van de Brouwerijstraat en de straat Engakkers overspoeld door Colorado-kevers. De insecten komen wellicht van een aardappelveld in de buurt. De buurtbewoners kunnen niet bijhouden met de kevers op te ruimen. Volgens Gazet van Antwerpen heeft het gemeentebestuur van Casterlee al melding gemaakt van keverplaag bij het agentschap Landbouw en Visserij. Er wordt de volgende dagen bekeken wat men er tegen kan doen. Zondag 4 oktober wordt in Badelen de bevrijding van 1944 herdacht. Dit jaar is er gekozen voor een vernieuwd opzet met ruimte voor verhalen, muziek, gedichten en een gezamenlijke wandeling langs de monumenten. De gemeente Ravels is op zoek naar een vrijwilliger die als chauffeur aan de slag wil voor A-Quadraat. De vrijwilliger zal met het busje van A-Quadraat instaan voor ritten in de ochtend en de late namiddag. Wie zich engageert rijdt 1 of 2 dagen per week, telkens in onderling overleg. De ochtendritten vinden plaats van 7 tot 9. In de namiddag wordt er gereden van 16:30 tot 17:30. Voor de inzet wordt een vrijwilligersvergoeding voorzien. Kandidaten moeten beschikken over een rijbewijs B, een medische schifting en een uittreksel uit het strafregister. De gemeente Ravels zoekt dus naar iemand die zich regelmatig wil inzetten.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: dit uur de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Europa start het offensief tegen hart- en vaatziekten zoals beroertes en hartaanvallen. Omdat dit nog altijd de belangrijkste doodsoorzaak is in Europa, roept de Europese Commissie de lidstaten op om burgers vanaf 35 jaar preventief te screenen op risicofactoren zoals diabetes en een hoge bloeddruk. Met het nieuwe actieplan hoopt de Commissie het aantal vroegtijdige overlijdens met een kwart te verminderen tegen 2035. Op de Brusselse ring rond Strombeek, Zelk en Wemmel zijn ingrijpende wegenwerken gestart. Gedurende 5 nachten wordt het wegdek daar volledig vernieuwd, telkens tussen 8 uur 's avonds en 6 uur 's ochtends. Het verkeer moet er dan over één rijstrook en dat gaat lokaal voor flinke vertragingen zorgen. Overdag zijn wel alle rijstroken gewoon beschikbaar. De werkzaamheden duren, zoals ze nu gepland zijn, tot zaterdagochtend 3 oktober. In het Zuid-Franse departement Gironde is de gigantische natuurbrand in de buurt van Bordeaux na 2 maanden intensief blussen eindelijk gedoofd. Het gaat om de grootste natuurbrand in Frankrijk in bijna 80 jaar tijd. In totaal ging 42.000 hectare natuur in vlammen op. Het equivalent van bijna 60.000 voetbalvelden. Volgens de Franse autoriteiten werd het merendeel van de bosbranden deze zomer bewust aangestoken. De Hubertusvereniging Vlaanderen vraagt om everzwijnen te mogen bestrijden met pijl en boog. Vooral in de Kempen en Limburg duiken de dieren steeds vaker op in woonwijken waar ze de tuinen omwoelen. Omdat het gebruik van vuurwapens daarom veiligheidsredenen verboden is, biedt de boogjacht volgens de vereniging een discreet alternatief. Op dit moment is jagen met pijl en boog in Vlaanderen strikt verboden. Ruimtevaartbedrijf SpaceX heeft een nieuwe mijlpaal bereikt, want voor het eerst is het bedrijf van Elon Musk erin geslaagd om een Starship-raket, de krachtigste raket ooit, in een baan rond de aarde gebracht. Hoewel de testvlug uiteindelijk vroegtijdig moest worden afgebroken, spreekt men nu toch van een historische stap. Ook SpaceX zelf bestempelt de missie als een groot succes voor de verdere ontwikkeling van de ruimtevaart. De weersverwachting. We starten nog grijs, maar al snel breekt de zon door en zou het snikheet moeten worden met maxima tot mogelijk 29 graden. Morgen woensdag toenemende bewolking vanaf de namiddag en de kans op buien stijgt. Al blijft het met 27 graden wel bijzonder warm.

0: Dit uur de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Europa start het offensief tegen hart- en vaatziekten zoals beroertes en hartaanvallen. Omdat dit nog altijd de belangrijkste doodsoorzaak is in Europa, roept de Europese Commissie de lidstaten op om burgers vanaf 35 jaar preventief te screenen op risicofactoren zoals diabetes en een hoge bloeddruk. Met het nieuwe actieplan hoopt de Commissie het aantal vroegtijdige overlijdens met een kwart te verminderen tegen 2035. Op de Brusselse ring rond Strombeek, Zelk en Wemmel zijn ingrijpende wegenwerken gestart. Gedurende 5 nachten wordt het wegdek daar volledig vernieuwd, telkens tussen 8 uur 's avonds en 6 uur 's ochtends. Het verkeer moet er dan over één rijstrook en dat gaat lokaal voor flinke vertragingen zorgen. Overdag zijn wel alle rijstroken gewoon beschikbaar. De werkzaamheden duren, zoals ze nu gepland zijn, tot zaterdagochtend 3 oktober. In het Zuid-Franse departement Gironde is de gigantische natuurbrand in de buurt van Bordeaux na 2 maanden intensief blussen eindelijk gedoofd. Het gaat om de grootste natuurbrand in Frankrijk in bijna 80 jaar tijd. In totaal ging 42.000 hectare natuur in vlammen op. Het equivalent van bijna 60.000 voetbalvelden. Volgens de Franse autoriteiten werd het merendeel van de bosbranden deze zomer bewust aangestoken. De Hubertusvereniging Vlaanderen vraagt om everzwijnen te mogen bestrijden met pijl en boog. Vooral in de Kempen en Limburg duiken de dieren steeds vaker op in woonwijken waar ze de tuinen omwoelen. Omdat het gebruik van vuurwapens daarom veiligheidsredenen verboden is, biedt de boogjacht volgens de vereniging een discreet alternatief. Op dit moment is jagen met pijl en boog in Vlaanderen strikt verboden. Ruimtevaartbedrijf SpaceX heeft een nieuwe mijlpaal bereikt, want voor het eerst is het bedrijf van Elon Musk erin geslaagd om een Starship-raket, de krachtigste raket ooit, in een baan rond de aarde gebracht. Hoewel de testvlug uiteindelijk vroegtijdig moest worden afgebroken, spreekt men nu toch van een historische stap. Ook SpaceX zelf bestempelt de missie als een groot succes voor de verdere ontwikkeling van de ruimtevaart. De weersverwachting. We starten nog grijs, maar al snel breekt de zon door en zou het snikheet moeten worden met maxima tot mogelijk 29 graden. Morgen woensdag toenemende bewolking vanaf de namiddag en de kans op buien stijgt. Al blijft het met 27 graden wel bijzonder warm.

0: Oei, ons huis kraakt, trekt en piept.
1: Volgens mij moeten we de huisdokter bellen.
0: Nee. We bellen Nevenplastics.
1: Ja, dat bedoel ik, hè. De huisdokters met een ladder.
0: Nevenplastics. Voor dakconstructies, dakisolatie, dakgoten, dakkapellen, dakramen en koepels. Maar ook gevelbekleding met isolatie, PVC, trespa of sidings.
1: En ramen?
0: Yep, in PVC of aluminium.
1: Nevenplastics heeft meer dan 50 jaar ervaring.
0: Misschien komt u in aanmerking voor een premie. Controleer dat via Mijn Verbouwpremie.
1: Nevenplastics, het adres voor uw renovatie-idee. Surf naar nevenplastics.be.
2: En wanneer komen mijn nieuwe ramen?
3: Ah wel, ik zag ze al in mijn dromen. Afgewerkt met dorpels, afkasting en al.
2: Tijd om wakker te worden, schatje. Kom, we kijken op ramenhal.be.
3: Ramenhal?
2: Ja, meer dan 10.000 ramen, deuren en schuiframen op voorraad en een ruime keuze aan toebehoren.
3: Allee zeg, dat is wel voor heel veel huizen ineens, hè?
2: Ja, en dat in meerdere kleuren. Kom, we kunnen ook ter plaatse uitkiezen en onmiddellijk meenemen.
3: Aha, dan kan ik als doe-het-zelfer nog eens de handen uit de mouwen steken en daardoor ook nog eens sterk besparen.
2: Ramenhal.be, dat is naast stokverkoop ook maatwerk en binnen 48 uur een gratis offerte.
4: Ramenhal.be, dat is kwaliteit, maar toch goedkoop.
1: Op zoek naar extra woonruimte om het hele jaar door van te genieten? Dat is simpel. Kies voor woonuitbreidingen van Willems. Met een woonuitbreiding van Willems kies je voor meer ruimte, zekerheid en kwaliteit. Onze voortdurende innovatie leverde ons in 2026 voor de vierde keer op rij de titel Merk van het Jaar op. Woonruimer, leef beter. Kies zekerheid. Kies Willems. De grootste specialist voor woonuitbreidingen in België. Inspireer je op willemsalu.be.
5: Yes!
6: Maxi-keuze.
5: Mini-prijzen.
6: Slimmer shoppen, minder betalen.
5: Kom naar Yes en ontdek een wereld vol verrassende deals.
6: Van trendy keukenaccessoires tot glitterende partyspullen.
5: Koken, wonen, genieten, feesten, spelen, knutselen.
6: Waarop wacht je nog?
5: Shop slimmer. Kom naar Yes voor de beste prijzen. Yes!
6: Maxi-keuze.
5: Mini-prijzen.
6: Yes! 10 winkels in België. En nu ook Yes Rijke Vorsel in het Brebos Winkelcentrum.
5: En op yes.be.

0: meer sfeer in huis en meer genieten op je terras?
1: Ontdek Devo Shutters. Shutters op maat voor mooi licht en meer privacy.
0: Upload je raamfoto en ontdek met onze AI-tool hoe shutters bij u thuis kunnen staan.
1: En buiten Devo Outdoor Living. Met elektrische aluminium lamellendaken, sfeerverlichting en glazen schuifwanden.
0: Van persoonlijk advies tot vakkundige plaatsing.
1: Ontdek Devo bij Deco Wilde in Oud Turnhout en op devo-shutters.be.
0: Devo. Mooi wonen. Binnen en buiten.
2: Zeg, wat doen we met al die rommel in huis, in de garage en op zolder? Het begint hier precies op een stort te lijken.
3: Simpel, weg ermee. Tijd om orde te scheppen. En snel een beetje ook. De Kempische opruimdienst komt gewoon aan huis en neemt mee wat weg moet. Grof vuil, witgoed, groenafval, steenpuin. Zelfs die zetel waar niemand nog durft in te zitten.
2: Serieus? Want wij hebben geen aanhangwagen en eerlijk gezegd ook geen goesting, hè?
3: Perfect. Zij maken ook woningen, rusthuizen en bedrijfspanden leeg.
2: Blijft er dan geen chaos achter?
3: Integendeel. Alles netjes, proper en bezemschoon.
1: De Kempische opruimdienst. Voor particulieren en bedrijven.
2: Onze rommel, hun zorg.
1: Surf naar kempischeopruimdienst.be. Zij ruimen op en jij kan weer ademen.
4: Droomt u van een prachtig zwembad waarin u elke dag kunt genieten? Maak uw waterdroom werkelijkheid met Melona zwembaden. Van een stijlvol design en de nieuwste technologie tot ultiem comfort en een perfecte afwerking. Bij Melona zwembaden bent u verzekerd van topkwaliteit en uitstekende service. Heeft u dringend een herstelling nodig? Ons ervaren team staat snel voor u klaar. En met onze professionele opstart- en overwinteringsservice is uw zwembad elk seizoen perfect verzorgd. Melona Zwembaden, uw partner voor zorgeloos zwemplezier. Bezoek vandaag nog www.melonazwembaden.be en ontdek alles voor uw zwembad. Melona Zwembaden, waar kwaliteit, service en zwemplezier samenkomen.
5: Barbecue zonder goede drank?
6: Dat is wel een zwembad zonder water. Bij drankenhandel Klaverblad vind je zomerse wijnen, een steeds vernieuwend gamma speciaal bieren, cocktails en zowel courante als minder courante spirits. En ja, wij weten perfect wat bij jouw quota los past. Privéfeest of buurtbarbecue? Wij leveren aan huis en verhuren tafels, stoelen en tapinstallaties. Horecaleveringen? Dat doen we snel, betrouwbaar en op maat. Drankenhandel Klaverblad, Melkerijstraat 2 in Beersen. Parking voor de deur. Meer info via drankenhandelklaverblad.com. Drankenhandel Klaverblad. Slim gekozen. Goed geschonken.

0: Jos, waarom zit jij daarna zo te lachen?
1: Oh, dan moest ik ineens terugdenken aan dat Antwerps theaterstuk dat we vorig weekend gezien hebben. In Theater Magiek in Eikeren.
0: Oh, ja, daar hebben we inderdaad goed gelachen.
1: Oh, zeg, in zo'n chique zaal.
0: Ja, zeg, wanneer zouden ze nog eens iets spelen?
1: Ik zal eens even op hun website kijken, hè. Theatermagiek.be.
0: Oh, je typt het verkeerd. Het is magiek met Q-U. Hey, en bestel die eerste ticketjes of we zijn te laat.
2: Ben je toe aan een nieuwe motor, scooter, quad of brommer? Of heb je dringend onderhoud nodig? Egantica motoren en scooters, ook elektrische scooters zijn beschikbaar. Egantica motoren en scooters, Driehoek 33 in Rijkenvorsel. Ze staan u steeds bij met het juiste advies. De openingsuren van Egantica motoren en scooters vind je op egantica.be. Bij Dakwerken Nuyens hebben we alles in huis om jouw dak weer in topconditie te krijgen. Van hellende daken tot platte daken. Wij hebben de expertise om elk type dak te repareren, te renoveren of te vervangen. We zorgen ook voor de afwerking en isolatie van jouw zolder, zodat je optimaal kan genieten van extra leefruimte. Maar daar stopt het niet. Dakwerken Nuyens is ook gespecialiseerd in gevelbekleding, zink- en koperwerken en de bouw van prachtige eiken bijgebouwen. En als je te maken hebt met asbest, kan je op ons rekenen voor een veilige en geregistreerde verwijdering. Ga voor vakmanschap en kwaliteit en kies voor dakwerkennuyens.be.
3: Ik zal de toekomst voorspellen. Ik zie, jij zal in de toekomst naar internet luisteren.
1: Ja, maar dat kan ik nu al, hoor.
3: Oh, maar dan zie ik misschien het verleden.
4: Radio Noorderkempen en Stereo FM zijn nu ook te beluisteren op internet.
5: Via onze website,
4: de app
5: en via alle streamingdiensten.
4: Altijd en overal.
6: Het is 8 uur.

Welkom op dinsdagochtend. Cameron Whitcomb was dat. The Kingdom of Fear hier bij Radio Noorderkempen. We zijn er weer klaar voor. Chapel Row en zometeen met Good Luck Babe. Maar eerst de hoofdpunten uit het nieuws. De Rode Duivels hebben de tweede Nations League wedstrijd niet kunnen winnen. Het werd 0-1 tegen Frankrijk. De enige goal viel pas in de 88ste minuut. Trainer Mark van Bommel blikt met een dubbel gevoel terug op de wedstrijd, zo verklaarde hij. Vrijdag nemen de Duivels het nog op tegen Turkije en maandag volgt dan de uitwedstrijd tegen Frankrijk. De rest van de groepsfase werken ze in november af. De Antwerpse gedeputeerde Ginny Beels wil haar politiek mandaat niet afgeven. Dat zei ze in het programma Ter Zake. De partij Vooruit wil de samenwerking stopzetten omdat Beels volgens de partij niet loyaal genoeg is. Volgens Beels is dat pure onzin en dus weigert ze op te stappen. Ze laat wel weten in gesprek te zijn met andere politici en zou zich in de toekomst mogelijk aansluiten bij een andere partij. Welke zou dat kunnen zijn? We zijn benieuwd. In Frankrijk heeft de politie meer dan 160 mensen opgepakt bij scholierenprotesten. Onder meer in de regio rond Parijs, dat meldt de Franse binnenlandminister. Er raakten ook tientallen mensen gewond en aan verschillende scholen zijn vernielingen. Sinds vorige week blokkeren scholieren middelbare scholen uit protest tegen overvolle klassen. Het lerarentekort en de hoge werkdruk. Ook in Frankrijk dus een probleem. Het kwam trouwens in verschillende scholen tot opstootjes met de politie. De autoriteiten laten weten dat ook vandaag de veiligheidsdiensten massaal worden ingezet. Vandaag eerst grijs, maar daarna wordt het al snel zonnig en warm bij maxima tot 30 graden. Woensdag opnieuw buien vanaf de middag. Het wordt wel nog warm. De temperaturen zitten dan rond 27.

0: Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Casterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
1: Ah wel, François, waar ga jij naartoe met uw looprekske?
2: Naar mijn scooter en dan op café.
1: Maar allee, DLN Mobiliteit op de Diestseweg 194 in Geel, hè, die zorgt ervoor dat je mobiel blijft. Fabiola en Evita die helpen u graag met scooters, rolstoelen, rollators, thuishulpmiddelen, bandages, steunkousen en nog veel meer. Met alle vragen kunt je altijd bij DLN terecht. Oh, en ook voor onderhoud en herstellingen. Of gewoon wat extra lucht in je scooterbanden.
3: DLN Mobiliteit. Persoonlijk advies, dicht bij huis en onderweg in Geel. Bel 014 89 13 76 of bezoek dlnmobiliteit.be.
4: Als je hoog staat, waar je het meeste wind vangt, daar voel je pas het vakmanschap.
5: Zeg, wat staat je daar nu op het dak te doen?
6: Allee, maar ik zal een spotje rond inspreken van Dakwerken Hendricks.
5: Wie?
4: Dakwerken Hendricks, het Arendonk. Totaal service voor uw dak. Platte daken, hellende daken, groen daken, herstellingen en onderhoud.
5: Maar ook zolderinrichting, gevelbekleding en bijgebouwen in houtskelet. Elke begonnen werf werken ze meteen af en alle afval nemen ze netjes mee.
4: Dakwerken Hendricks, de enige in de buurt met een toonzaal. Open tijdens de werkuren of op afspraak.
5: Dakwerken Hendricks, Hoge Mouw, 1065 in Arendonk. Bel 014 72 06 91.
4: Of kijk op dakwerken-hendricks.be.
7: Maak een culinaire wereldreis helemaal op jouw tempo. Bij Wokpaleis Weinigem geniet je van een all-in dinnerformule van 3 uur. Dat betekent onbeperkt heerlijke gerechten en dranken. Inclusief frisdranken of alcoholische dranken. Zoals huiswijnen, wit, rood en rosé en ook bier. Ook warme dranken en dessert zijn inbegrepen. Reis de wereld rond op je bord. Van Japan tot Italië, van de charme van een Franse bistro tot de krachtige smaken van een Amerikaans steakhouse en terug naar het hart van de Oosterse keuken. Alles wordt live en alle minuut voor je klaargemaakt. Reserveer eenvoudig online via www.wokpaleis.be. Proef de wereld op één bord bij Wokpaleis in Weinigem.

0: je trouwen?
1: Ben je verliefd of verloofd?
0: Dan heeft Juwelen Eternel in Turnhout alles wat je nodig hebt om een uniek moment nog onvergetelijker te maken. Uw idee op maat gemaakt? Het kan bij Juwelen Eternel, de speciaalzaak voor trouw- en verlovingsringen.
1: Maak een afspraak en ontdek het brede aanbod in alle stijlen, materialen en prijsklassen.
0: Ringen voor de mooiste dag van jullie leven. Een symbool van eeuwige trouw en een tastbare herinnering voor altijd.
1: En ook voor een bijpassend bruidsjuweel, de juiste oorbellen, halsketting of armband, ben je hier op het juiste adres.
0: Maak je look helemaal af met Juwelen Eternel aan Le Bon in Turnhout. En kijk ook op eternel.be.
2: U wil bouwen of verbouwen?
3: Stissus, waar blijven die pannen?
2: Goedkoop en oerdegelijk vakwerk.
3: Allee, Stissus, doe eens vlucht, jong!
2: Hellende en platte daken, zolderafwerking of algemene gevelwerken. Eén adres, Dakwerken Stessens. Bel 0494 74 44 34. Dat is 0494 74 44 34.
3: Stessens, telefoon!
4: Dakwerken Stessens. Groot geworden door klein te blijven.
2: www.dakwerkenstessens.be.
5: Zin in een avond vol hits, sfeer en vooral veel ambiance. Op vrijdag 9 oktober komen de Romeo's naar het cultureel centrum De Zwanenberg, een heist op den berg. Zing uit volle borst mee met hun grootste hits en geniet van een sfeervol optreden van Sasha en Davy. De show start om 8 uur. Mis het feest van Vlaanderen niet en bestel vandaag nog je tickets via www.handelsgids.be. De Romeo's, vrijdag 9 oktober in Heist op den berg. www.handelsgids.be.
6: Hey Inge, wat ben je aan het doen?
7: Wel Chris, we gaan ons huis verkopen en ik ga een bordje op het raam plakken.
6: Maar allee. Jij weet zeker niet wat daar allemaal komt bij kijken. Kijken.
7: Zeg, wat is die een echo in uw stem? Ik hoor het dubbel.
6: Ah wel, ik wil duidelijk maken dat je bij Echo. Vastgoed moet zijn. Echo Vastgoed, dat zijn de lokale makelaars die deel uitmaken van het grootste netwerk makelaars van Century 21. De waardebepaling is helemaal gratis en ze werken met een unieke kwaliteitsgarantie. Ook nieuwsgierig geworden? Kijk snel op www.echovastgoed.be of bel 014 48 12 21. Century 21 Echo Vastgoed, uw vastgoedspecialist in de regio.

0: Ik heb een probleem. Mijn badkamer lijkt op een moeras. En mijn verwarming klinkt als een orkest.
1: No stress. Bij ABL Sanitair lost men alles op van A tot Z. De zaakvoerder met meer dan 20 jaar ervaring op zelfstandige basis pakt persoonlijk jouw problemen aan.
0: En kan ABL Sanitair ook ontstoppingen oplossen?
1: Ja hoor, van kleine herstellingen tot complete renovatie van badkamers met hulp van zijn vaste vloerder en elektricien. Dus ook ontstoppingen.
0: Echt alles onder één dak.
1: Precies, ABL Sanitair. Stevig op Oosthoven 372 in Turnhout. Bel 0498 50 09 18 en vraag een gratis prijsofferte.
0: Kijk ook even op abelsanitair.be.
2: Oh schat, nu is het genoeg.
3: Maar schatje toch.
2: Ik zak door mijn stoel. We rijden nu naar Zwanenven Meubelen.
4: Dringend toe aan een nieuwe tafel en stoelen.
2: Salon, kast of boxspring.
4: Zwanenven Meubelen heeft het allemaal.
2: Keuze uit ongeveer 500 salons en nog veel meer.
4: Alles aan echt betaalbare prijzen.
2: En superkwaliteit.
4: Zwanenven Meubelen is expert in topkwaliteit B-keusmeubelen van Overstoks. Restpartijen, uitloopmodellen, geannuleerde orders en faillissementen.
2: Die kwaliteit aan die prijzen, zelfs verlichting en decoratie. En bijna alles direct leverbaar.
4: Zwanenven Meubelen, Steenweg op Mol 187 in Oud-Turnhout.
2: Open op zondag, maandag gesloten.
0: Welkom bij Flora Vie. De naam zegt het al. Flora en Vie. Bloemen en leven. Met dagverse bloemen rechtstreeks van de bloemenveiling. Verser kan niet. Of je nu op zoek bent naar een kleurrijk boeket, stijlvolle trouw- of rouwbloemen, decoratie of kamerplanten, Flora Vie staat voor u klaar. Steeds met een glimlach, passie en vakmanschap. Bestellen kan telefonisch, via mail of op de webshop. U komt uw bestelling afhalen of wij leveren het op uw adres.
5: Flora Vie brengt kleur in het leven, voor elk moment. Kom langs in Beerse, Bisschopslaan 100 of in Westmalle, Brechtsesteenweg 2. Of bestel vandaag nog op floravie.be.
1: Radio Noorderkempen en Stereo FM zijn nu altijd en overal te beluisteren.
6: Morgen, overmorgen, volgende week, volgend jaar, binnen 10 jaar.
7: In Oud-Turnhout, in Vlaanderen, in België, in Europa, in Amerika.
1: Online luisteren kan namelijk altijd en overal. Download nu de radio-app van RNK Hit Radio Noorderkempen. Met diverse functies voor iOS en Android. Ga naar Google Play of naar de App Store. Download de radio-app en luister. Altijd. En overal.
0: Het is 9.

Kamrad was dat, een Love Summer. Beste vrienden, goedemorgen, 9 uur geweest. Ja, het is tijd voor alweer een nieuwe werkdag. We zijn eraan begonnen. Heusje zo meteen te sweet, maar eerst de hoofdpunten uit het nieuws. De Rode Duivels hebben de tweede Nations League-wedstrijd niet kunnen winnen. Het werd 0-1 tegen Frankrijk. De enige goal viel pas in de 88ste minuut. Trainer Mark van Bommel blikt met een dubbel gevoel terug op de wedstrijd, zo verklaarde hij. Vrijdag nemen de Duivels het nog op tegen Turkije en maandag volgt dan de uitwedstrijd tegen Frankrijk. De rest van de groepsfase werken ze in november af. De Antwerpse gedeputeerde Jeannie Beels wil haar politiek mandaat niet afgeven. Dat zei ze in het programma Ter Zake. De partij Vooruit wil de samenwerking stopzetten omdat Beels volgens de partij niet loyaal genoeg is. Volgens Beels is dat pure onzin en dus weigert ze op te stappen. Ze laat wel weten in gesprek te zijn met andere politici en zou zich in de toekomst mogelijk aansluiten bij een andere partij. Rara, welke zou dat kunnen zijn? We zijn benieuwd. In Frankrijk heeft de politie meer dan 160 mensen opgepakt bij scholierenprotesten. Onder meer in de regio rond Parijs, dat meldt de Franse binnenlandminister. Er raakten ook tientallen mensen gewond en aan verschillende scholen zijn vernielingen. Sinds vorige week blokkeren scholieren middelbare scholen uit protest tegen overvolle klassen. Het lerarentekort en de hoge werkdruk. Ook in Frankrijk dus een probleem. Het kwam trouwens in verschillende scholen tot opstootjes met de politie. De autoriteiten laten weten dat ook vandaag de veiligheidsdiensten massaal worden ingezet. Vandaag eerst grijs, maar daarna wordt het al snel zonnig en warm bij maxima tot 30 graden. Woensdag opnieuw buien vanaf de middag. Het wordt wel nog warm. De temperaturen zitten dan rond 27.

0: weer komen met nieuwe ramen?
1: Ah wel, ik zag ze al in mijn dromen. Afgewerkt met dorpels, afkasting en al.
0: Tijd om wakker te worden, schatje. Kom, we kijken op ramenhal.be.
1: Ramenhal?
0: Ja, ja. Meer dan 10.000 ramen, deuren en schuiframen op voorraad en een ruime keuze aan toebehoren.
1: Allee zeg, dat is wel voor heel veel huizen ineens, hè?
0: Ja, en dat in meerdere kleuren. Kom, we kunnen ook ter plaatse uitkiezen en onmiddellijk meenemen.
1: Aha, dan kan ik als doe-het-zelver nog eens de handen uit de mouwen steken en daardoor ook nog eens sterk besparen.
0: Ramenhal.be, dat is naast stokverkoop ook maatwerk en binnen 48 uur een gratis offerte.
2: Ramenhal.be, dat is kwaliteit, maar toch goedkoop.
3: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
4: Oei, ons huis kraakt, trekt en piept.
5: Volgens mij moeten we de huisdokter bellen.
4: Nee. We bellen Nevenplastics.
5: Ja, dat bedoel ik, hè. De huisdokters met een ladder.
4: Nevenplastics. Voor dakconstructies, dakisolatie, dakgoten, dakkapellen, dakramen en koepels. Maar ook gevelbekleding met isolatie, PVC, trespa of sidings.
5: En ramen?
4: Yep, in PVC of aluminium.
5: Nevenplastics heeft meer dan 50 jaar ervaring.
4: Misschien komt u in aanmerking voor een premie. Controleer dat via Mijn Verbouwpremie.
5: Nevenplastics, het adres voor uw renovatie-idee. Surf naar nevenplastics.be. Op zoek naar extra woonruimte om het hele jaar door van te genieten? Dat is simpel. Kies voor woonuitbreidingen van Willems. Met een woonuitbreiding van Willems kies je voor meer ruimte, zekerheid en kwaliteit. Onze voortdurende innovatie leverde ons in 2026 voor de 4e keer op rij de titel Merk van het jaar op. Woonruimer, leef beter. Kies zekerheid. Kies Willems. De grootste specialist voor woonuitbreidingen in België. Inspireer je op willemsalu.be.

0: Yes! Maxi-keuze.
1: Mini-prijzen.
0: Slimmer shoppen, minder betalen.
1: Kom naar Yes en ontdek een wereld vol verrassende deals.
0: Van trendy keukenaccessoires tot glitterende partyspullen.
1: Koken, wonen, genieten, feesten, spelen, knutselen.
0: Waarop wacht je nog?
1: Shop slimmer. Kom naar Yes voor de beste prijzen. Yes!
0: Maxi-keuze.
1: Mini-prijzen.
0: Yes! 10 winkels in België. En nu ook Yes Rijkenvorsel in het Brebos winkelcentrum.
1: En op yes.be.
2: De meest complete wasstraat? Carwash Planet in Turnhout. Dat is een snelle, hypermoderne en makkelijk te bereiken carwash. Uw wagen gewassen op een milieuvriendelijke wijze door onze biologisch afbreekbare producten en 93% waterrecuperatie. Zo groen kan je het zelf niet doen. Carwash Planet. Elke dag open, zelfs op zondag tot 1 uur. Ontdek al onze programma's en jouw voordelen via carwashplanet.be. Met nu het ultieme vuil- en waterafstotende programma Protect Coat. Carwash Planet, Muizenvenstraat 4 in Turnhout.
1: Geniet een volledige avond van een wereldse keuken. Van Vlaamse boerenkost tot Aziatische gerechten. Proef onbeperkt van de verschillende gerechtjes aan €44,95 per persoon. Er is keuze tussen 60 verschillende gerechten die supersnel geleverd worden aan jouw tafel door het tabletsysteem. Er is een Andes restaurant in Kasterlee, Vosselaar en Begijnendijk. Je kan er ook terecht voor al jouw feesten met een kleine of grote groep. Wat Anders allemaal te bieden heeft, vind je op www.andersrestaurant.be. Op de website staat ook onder andere de actie voor verjaardagen en alle info over de super all-in drankformule. www.andersrestaurant.be.
3: Kijk eens! Nee, dat is geen brol, hè! Ha, en hier! Dat is degelijk materiaal, hè! En wacht! Hela, doe dat maar eens na, hè! Dat is puur vakmanschap!
4: Voor kwaliteitsvolle algemene schrijnwerkerij in Kasterlee en omstreken moet u bij BG Schrijnwerkerij zijn. U mag steeds rekenen op een kwaliteitsvol resultaat.
3: Nooit ga ik nog op een ander. Geen denken aan. Ja, ja, dat durf ik u niet zeggen. Ik ben niet loempe.
4: BG Schrijnwerkerij pakt met veel plezier uw hele woning aan. Van dakwerken tot binnenafwerking. BG Schrijnwerkerij doet het allemaal. Hun specialiteit is het vervangen van asbestdaken met uitstekend opgeleid personeel.
3: Dus belt of stuurt eens een mail naar deze vakmannen. BG Schraanwerkerij. Dat is afwerking van A tot Z voor binnen en buiten. Geen een brol, hè. En kijk toch maar eens op bgschraanwerkerij.be. Haha.

Ja, was dat een New Religion, beste vrienden. Op naar 10 uur. Dat doen we onder meer met Nader Smet en Fix What You Didn't Break. Ja, dat wordt een beetje moeilijk, vrees ik. Iets repareren wat niet kapot is.

0: Zeg, wat doen we met al die rommel in huis, in de garage en op zolder? Het begint hier precies op een stort te lijken.
1: Simpel, weg ermee. Tijd om orde te scheppen. En snel een beetje ook. De Kempische opruimdienst komt gewoon aan huis en neemt mee wat weg moet. Grof vuil, witgoed, groenafval, steenpuin. Zelfs die zetel waar niemand nog durft in te zitten.
0: Serieus? Want wij hebben geen aanhangwagen en eerlijk gezegd ook geen goesting, hè?
1: Perfect. Zij maken ook woningen, rusthuizen en bedrijfspanden leeg.
0: Blijft er dan geen chaos achter?
1: Integendeel. Alles netjes, proper en bezemschoon. De Kempische opruimdienst. Voor particulieren en bedrijven.
0: Onze rommel, hun zorg.
1: Surf naar kempischeopruimdienst.be. Zij ruimen op en jij kan weer ademen.
2: Droomt u van een prachtig zwembad waarin u elke dag kunt genieten? Maak uw waterdroom werkelijkheid met Melona zwembaden. Van een stijlvol design en de nieuwste technologie tot ultiem comfort en een perfecte afwerking. Bij Melona zwembaden bent u verzekerd van topkwaliteit en uitstekende service. Heeft u dringend een herstelling nodig? Ons ervaren team staat snel voor u klaar. En met onze professionele opstart- en overwinteringsservice is uw zwembad elk seizoen perfect verzorgd. Melona Zwembaden, uw partner voor zorgeloos zwemplezier. Bezoek vandaag nog www.melonazwembaden.be en ontdek alles voor uw zwembad. Melona Zwembaden, waar kwaliteit, service en zwemplezier samenkomen.
3: Zeg, Jos, waarom zit je daarna zo te lachen?
4: Oh, dan moest ik ineens terugdenken aan dat Antwerps theaterstuk dat we vorig weekend gezien hebben. In Theater Magiek in Eikeren.
3: Oh, ja, daar hebben we inderdaad goed gelachen.
4: Oh, zeg, een zo'n chique zaal.
3: Ja, zeg, wanneer zouden ze nog eens iets spelen?
4: Ik zal eens even op hun website kijken, hè. Theatermagiek.be.
3: Oh, je typt het verkeerd. Het is magiek met Q-U-E. En bestel die eerste ticketjes of we zijn te laat.
5: U wenst uw bedrijf of vereniging kenbaar te maken op deze radio? Mail dan reclame@radionoorderkempen.be. Uw reclame wordt gehoord op Radio Noorderkempen. De nummer 1 hitradio.

luistert en I'm good. Zo is het even over 10, beste vrienden. Dermot Kennedy hoor je zo meteen met The Power Over Me. Maar eerst tijd voor de hoofdpunten uit het nieuws. De Rode Duivels hebben de tweede Nations League wedstrijd niet kunnen winnen. Het werd 0-1 tegen Frankrijk. De enige goal viel pas in de 88ste minuut. Trainer Mark van Bommel blikt met een dubbel gevoel terug op de wedstrijd, zo verklaarde hij. Vrijdag nemen de Duivels het nog op tegen Turkije en maandag volgt dan de uitwedstrijd tegen Frankrijk. De rest van de groepsfase werken ze in november af. De Antwerpse gedeputeerde Ginny Beels wil haar politiek mandaat niet afgeven. Dat zei ze in het programma Ter Zake. De partij Vooruit wil de samenwerking stopzetten omdat Beels volgens de partij niet loyaal genoeg is. Volgens Beels is dat pure onzin en dus weigert ze op te stappen. Ze laat wel weten in gesprek te zijn met andere politici en zou zich in de toekomst mogelijk aansluiten bij een andere partij. Rara, welke zou dat kunnen zijn? We zijn benieuwd. In Frankrijk heeft de politie meer dan 160 mensen opgepakt bij scholierenprotesten. Onder meer in de regio rond Parijs, dat meldt de Franse binnenlandminister. Er raakten ook tientallen mensen gewond en aan verschillende scholen zijn vernielingen. Sinds vorige week blokkeren scholieren middelbare scholen uit protest tegen overvolle klassen. Het lerarentekort en de hoge werkdruk. Ook in Frankrijk dus een probleem. Het kwam trouwens in verschillende scholen tot opstootjes met de politie. De autoriteiten laten weten dat ook vandaag de veiligheidsdiensten massaal worden ingezet. Vandaag eerst grijs, maar daarna wordt het al snel zonnig en warm bij maxima tot 30 graden. Woensdag opnieuw buien vanaf de middag. Het wordt wel nog warm. De temperaturen zitten dan rond 27.

0: je hoog staat, waar je het meeste wind vangt, daar voel je pas het vakmanschap.
1: Zeg, wat staat je daar nu op het dak te doen?
2: Maar ik zal een keer een spotje aan het inspreken van Dakwerken Hendricks.
1: Wie?
0: Dakwerken Hendricks, het Arendonk. Totaalservice voor uw dak. Platte daken, hellende daken, groen daken, herstellingen en onderhoud.
1: Maar ook zolderinrichting, gevelbekleding en bijgebouwen in houtskelet. Elke begonnen werf werken ze meteen af en alle afval nemen ze netjes mee.
0: Dakwerken Hendricks, de enige in de buurt met een toonzaal. Open tijdens de werkuren of op afspraak.
1: Dakwerken Hendricks, Hoge Mouw, 1065 in Arendonk. Bel 014 72 06 91.
0: Of kijk op dakwerken-hendricks.be.
3: Barbecue zonder goede drank?
4: Dat is wel een zwembad zonder water. Bij drankenhandel Klaverblad vind je zomerse wijnen, een steeds vernieuwend gamma speciaal bieren, cocktails en zowel courante als minder courante spirits. En ja, wij weten perfect wat bij jouw quota los past. Privéfeest of buurtbarbecue? Wij leveren aan huis en verhuren tafels, stoelen en tapinstallaties. Horecaleveringen? Dat doen we snel, betrouwbaar en op maat. Drankenhandel Klaverblad, Melkerijstraat 2 in Beersen. Parking voor de deur. Meer info via drankenhandelklaverblad.com. Drankenhandel Klaverblad. Slim gekozen. Goed geschonken.
5: Zin in een avond vol hits, sfeer en vooral veel ambiance. Op vrijdag 9 oktober komen de Romeo's naar het cultureel centrum De Zwanenberg, een heist op den berg. Zing uit volle borst mee met hun grootste hits en geniet van een sfeervol optreden van Sasha en Davy. De show start om 8 uur. Mis het feest van Vlaanderen niet en bestel vandaag nog je tickets via www.handelsgids.be. De Romeo's, vrijdag 9 oktober in Heist op den berg. www.handelsgids.be.
6: Hey Inge, wat ben je aan het doen?
7: Wel Chris, we gaan ons huis verkopen en ik ga een bordje op het raam plakken.
6: Maar allee. Jij weet zeker niet wat daar allemaal komt bij kijken.
7: Zeg, wat is die een echo in uw stem? Ik hoor een dubbel.
6: Ah wel, ik wil duidelijk maken dat je bij Echo. Vastgoed moet zijn. Echo Vastgoed. Dat zijn de lokale makelaars die deel uitmaken van het grootste netwerk makelaars van Century 21. De waardebepaling is helemaal gratis en ze werken met een unieke kwaliteitsgarantie. Ook nieuwsgierig geworden? Kijk snel op www.echovastgoed.be of bel 014 48 12 21. Century 21 Echo Vastgoed. Uw vastgoedspecialist in de regio.

Smith was dat. Drive Safe. Oké, komt in orde. En de Pussycat Dolls hadden we ook met Hush Hush. Dit is Billy Gillies en DNA. I'm Loving You. Oké, want van de liefde kan er niet genoeg zijn.

0: Ben je toe aan een nieuwe motor, scooter, quad of brommer? Of heb je dringend onderhoud nodig? Egantica motoren en scooters, ook elektrische scooters zijn beschikbaar. Egantica motoren en scooters, Driehoek 33 in Rijkenvorsel. Ze staan u steeds bij met het juiste advies. De openingsuren van Egantica motoren en scooters vind je op egantica.be.
1: Meer sfeer in huis en meer genieten op je terras?
2: Ontdek Devo Shutters. Shutters op maat voor mooi licht en meer privacy.
1: Upload je raamfoto en ontdek met onze AI-tool hoe shutters bij u thuis kunnen staan.
2: En buiten Devo Outdoor Living. Met elektrische aluminium lamellendaken, sfeerverlichting en glazen schuifwanden.
1: Van persoonlijk advies tot vakkundige plaatsing.
2: Ontdek Devo bij Deco Wilde in Oud Turnhout en op devo-shutters.be.
1: Devo. Mooi wonen. Binnen en buiten.
3: Bij Dakwerken Nuyens hebben we alles in huis om jouw dak weer in topconditie te krijgen. Van hellende daken tot platte daken. Wij hebben de expertise om elk type dak te repareren, te renoveren of te vervangen. We zorgen ook voor de afwerking en isolatie van jouw zolder, zodat je optimaal kan genieten van extra leefruimte. Maar daar stopt het niet. Dakwerken Nuyens is ook gespecialiseerd in gevelbekleding, zink- en koperwerken en de bouw van prachtige eiken bijgebouwen. En als je te maken hebt met asbest, kan je op ons rekenen voor een veilige en geregistreerde verwijdering. Ga voor vakmanschap en kwaliteit en kies voor dakwerkennuyens.be.
1: Ga je trouwen?
4: Ben je verliefd of verloofd?
1: Dan heeft Juwelen Eternel in Turnhout alles wat je nodig hebt om een uniek moment nog onvergetelijker te maken. Uw idee op maat gemaakt? Het kan bij Juwelen Eternel, de speciaalzaak voor trouw- en verlovingsringen.
4: Maak een afspraak en ontdek het brede aanbod in alle stijlen, materialen en prijsklassen.
1: Ringen voor de mooiste dag van jullie leven. Een symbool van eeuwige trouw en een tastbare herinnering voor altijd.
4: En ook voor een bijpassend bruidsjuweel, de juiste oorbellen, halsketting of armband, ben je hier op het juiste adres.
1: Maak je look helemaal af met Juwelen Eternel aan Le Bon in Turnhout. En kijk ook op eternel.be.

0: Welkom bij FloraVie. De naam zegt het al. Flora en Vie. Bloemen en leven. Met dagverse bloemen rechtstreeks van de bloemenveiling. Verser kan niet. Of je nu op zoek bent naar een kleurrijk boeket, stijlvolle trouw- of rouwbloemen, decoratie of kamerplanten, FloraVie staat voor u klaar. Steeds met een glimlach, passie en vakmanschap. Bestellen kan telefonisch, via mail of op de webshop. U komt uw bestelling afhalen of wij leveren het op uw adres.
1: FloraVie brengt kleur in het leven, voor elk moment. Kom langs in Beerse, Bisschopslaan 100 of in Westmalle, Brechtsesteenweg 2. Of bestel vandaag nog op floravie.be.
2: Ik heb een probleem. Mijn badkamer lijkt op een moeras. En mijn verwarming klinkt als een orkest.
3: No stress. Bij ABL Sanitair lost men alles op van A tot Z. De zaakvoerder met meer dan 20 jaar ervaring op zelfstandige basis pakt persoonlijk jouw problemen aan.
2: En kan ABL Sanitair ook ontstoppingen oplossen?
3: Ja hoor. Van kleine herstellingen tot complete renovatie van badkamers met hulp van zijn vaste vloerder en elektricien. Dus ook ontstoppingen.
2: Echt alles onder één dak.
3: Precies. ABL Sanitair. Stevig op Oosthoven 372 in Turnhout. Bel 0498 50 0918 en vraag een gratis prijsofferte.
2: Kijk ook even op abelsanitair.be.
4: Oh, schat, nu is het genoeg.
5: Maar schatje toch.
4: Ik zak door mijn stoel. We rijden nu naar Zwanenven Meubelen.
6: Dringen toe aan een nieuwe tafel en stoelen.
4: Salon, kast of boxspring.
6: Zwanenven Meubelen heeft het allemaal.
4: Keuze uit ongeveer 500 salons. En nog veel meer.
6: Alles aan echt betaalbare prijzen.
4: En superkwaliteit.
6: Zwanenven Meubelen is expert in topkwaliteit B-keusmeubelen van Overstocks. Restpartijen, uitloopmodellen, geannuleerde orders en faillissementen.
4: Die kwaliteit aan die prijzen. Zelfs verlichting en decoratie. En bijna alles direct leverbaar.
6: Zwanenven Meubelen. Steenweg op Mol 187 in Oud-Turnhout.
4: Open op zondag, maandag gesloten.
7: Het is 11.

0: Dit uur, de hoofdpunten uit het nieuws.
1: De Rode Duivels hebben de tweede Nations League-wedstrijd niet kunnen winnen. Het werd 0-1 tegen Frankrijk. De enige goal viel pas in de 88ste minuut. Trainer Mark van Bommel blikt met een dubbel gevoel terug op de wedstrijd, zo verklaarde hij. Vrijdag nemen de Duivels het nog op tegen Turkije en maandag volgt dan de uitwedstrijd tegen Frankrijk. De rest van de groepsfase werken ze in november af. De Antwerpse gedeputeerde Ginny Beels wil haar politiek mandaat niet afgeven. Dat zei ze in het programma Ter Zake. Haar partij Vooruit wil de samenwerking stopzetten omdat Beels volgens de partij niet loyaal genoeg is. Volgens Beels is dat pure onzin en dus weigert ze op te stappen. Ze laat wel weten in gesprek te zijn met andere politici en zou zich in de toekomst mogelijk aansluiten bij een andere partij. Ra, welke zou dat kunnen zijn? We zijn benieuwd. In Frankrijk heeft de politie meer dan 160 mensen opgepakt bij scholierenprotesten. Onder meer in de regio rond Parijs, dat meldt de Franse binnenlandminister. Er raakten ook tientallen mensen gewond en aan verschillende scholen zijn vernielingen. Sinds vorige week blokkeren scholieren middelbare scholen uit protest tegen overvolle klassen. Het lerarentekort en de hoge werkdruk, ook in Frankrijk dus een probleem. Het kwam trouwens in verschillende scholen tot opstootjes met de politie. De autoriteiten laten weten dat ook vandaag de veiligheidsdiensten massaal worden ingezet. Vandaag eerst grijs, maar daarna wordt het al snel zonnig en warm bij maxima tot 30 graden. Woensdag opnieuw buien vanaf de middag. Het wordt wel nog warm. De temperaturen zitten dan rond 7 graden.

0: Oei, oei, oei. Ons huis kraakt, trekt en piept.
1: Volgens mij moeten we de huisdokter bellen.
0: Nee. We bellen Nevenplastics.
1: Ja, dat bedoel ik, hè. De huisdokters met een ladder.
0: Nevenplastics. Voor dakconstructies, dakisolatie, dakgoten, dakkapellen, dakramen en koepels. Maar ook gevelbekleding met isolatie, PVC, trespa of sidings.
1: En ramen?
0: Yep, in PVC of aluminium.
1: Nevenplastics heeft meer dan 50 jaar ervaring.
0: Misschien komt u in aanmerking voor een premie. Controleer dat via Mijn Verbouwpremie.
1: Nevenplastics, het adres voor uw renovatie-idee. Surf naar nevenplastics.be.
2: En wanneer komen mijn nieuwe ramen?
3: Ah wel, ik zag ze al in mijn dromen. Afgewerkt met dorpels, afkasting en al.
2: Tijd om wakker te worden, schatje. Kom, we kijken op ramenhal.be.
3: Ramenhal?
2: Ja, meer dan 10.000 ramen, deuren en schuiframen op voorraad en een ruime keuze aan toebehoren.
3: Allee zeg, dat is wel voor heel veel huizen ineens, hè?
2: Ja, en dat in meerdere kleuren. Kom, we kunnen ook ter plaatse uitkiezen en onmiddellijk meenemen.
3: Aha, dan kan ik als doe-het-zelver nog eens de handen uit de mouwen steken en daardoor ook nog eens sterk besparen.
2: Ramenhal.be, dat is naast stokverkoop ook maatwerk en binnen 48 uur een gratis offerte.
4: Ramenhal.be, dat is kwaliteit, maar toch goedkoop.
5: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
6: Maak een culinaire wereldreis helemaal op jouw tempo. Bij Wokpaleis Weinigem geniet je van een all-in dinnerformule van 3 uur. Dat betekent onbeperkt heerlijke gerechten en dranken. Inclusief frisdranken of alcoholische dranken. Zoals huiswijnen, wit, rood en rosé en ook bier. Ook warme dranken en dessert zijn inbegrepen. Reis de wereld rond op je bord. Van Japan tot Italië, van de charme van een Franse bistro tot de krachtige smaken van een Amerikaans steakhouse en terug naar het hart van de Oosterse keuken. Alles wordt live en alle minuut voor je klaargemaakt. Reserveer eenvoudig online via www.wokpaleis.be. Proef de wereld op één bord bij Wokpaleis in Weinigem.

0: Hey Inge, wat ben je aan het doen?
1: Wel Chris, we gaan ons huis verkopen en ik ga een bordje op het raam plakken.
0: Maar allee. Jij weet zeker niet wat daar allemaal komt bij kijken.
1: Kijken. Zeg, wat is die een echo in uw stem? Ik hoor een dubbel.
0: Ah wel, ik wil duidelijk maken dat je bij Echo. Vastgoed moet zijn. Echo Vastgoed, dat zijn de lokale makelaars die deel uitmaken van het grootste netwerk makelaars van Century 21. De waardebepaling is helemaal gratis en ze werken met een unieke kwaliteitsgarantie. Ook nieuwsgierig geworden? Kijk snel op www.echovastgoed.be of bel 014 48 12 21. Century 21 Echo Vastgoed, uw vastgoedspecialist in de regio.
2: De meest complete wasstraat? Carwash Planet in Turnhout. Dat is een snelle, hypermoderne en makkelijk te bereiken carwash. Uw wagen gewassen op een milieuvriendelijke wijze door onze biologisch afbreekbare producten en 93% waterrecuperatie. Zo groen kan je het zelf niet doen. Carwash Planet. Elke dag open, zelfs op zondag tot 1 uur. Ontdek al onze programma's en jouw voordelen via carwashplanet.be. Met nu het ultieme vuil- en waterafstotende programma Protect Coat. Carwash Planet, Muizenvenstraat 4 in Turnhout.
3: Geniet een volledige avond van een wereldse keuken. Van Vlaamse boerenkost tot Aziatische gerechten. Proef onbeperkt van de verschillende gerechtjes aan €44,95 per persoon. Er is keuze tussen 60 verschillende gerechten die supersnel geleverd worden aan jouw tafel door het tabletsysteem. Er is een Andes restaurant in Kasterlee, Vosselaar en Begijnendijk. Je kan er ook terecht voor al jouw feesten met een kleine of grote groep. Wat Anders allemaal te bieden heeft, vind je op www.andersrestaurant.be. Op de website staat ook onder andere de actie voor verjaardagen en alle info over de super all-in drankformule. www.andersrestaurant.be.
4: Op zoek naar extra woonruimte om het hele jaar door van te genieten? Dat is simpel. Kies voor woonuitbreidingen van Willems. Met een woonuitbreiding van Willems kies je voor meer ruimte, zekerheid en kwaliteit. Onze voortdurende innovatie leverde ons in 2026 voor de vierde keer op rij de titel Merk van het Jaar op. Woonruimer, leef beter. Kies zekerheid. Kies Willems. De grootste specialist voor woonuitbreidingen in België. Inspireer je op willemsalu.be.

0: Ah wel, François, waar ga jij naartoe met je looprekske?
1: Naar mijn scooter en dan op café.
0: Maar allee, DLN Mobiliteit op de Diestseweg 194 in Geel, hè, die zorgt ervoor dat je mobiel blijft. Fabiola en Evita die helpen u graag met scooters, rolstoelen, rollators, thuishulpmiddelen, bandages, steunkousen en nog veel meer. Met alle vragen kunt je altijd bij DLN terecht. Oh, en ook voor onderhoud en herstellingen. Of gewoon wat extra lucht in je scooterbanden.
2: DLN Mobiliteit. Persoonlijk advies, dicht bij huis en onderweg in Geel. Bel 014 89 13 76 of bezoek dlnmobiliteit.be.
3: Schat, kom eens.
4: Wat is er?
3: Dat is hier toch te warm met die zon op de ramen. Huh? En straks is ze weg en dan is het weer te koud.
4: Te koud? Wat gaan we daaraan doen?
3: Ah, we gaan naar Walbert. Die plaatsen zonweringscreens, rolluiken, overkappingen.
4: Amai.
3: En zelfs ramen en deuren en alles volgens afspraak.
4: Walbert, zeg je?
3: Ja, met de we van we hadden dat veel eerder moeten doen.
4: Tuurlijk.
3: Tuurlijk.
5: Walbert zonweringen, dat is slim investeren in comfort en stijl. In Beersen of op walbers.be.
3: Oh, ziet hier?
4: Deze week zijn er nog extra voordeel.
6: Kijk eens. Nee, dat is geen brul, hè. Ha, en hier. Dat is degelijk materiaal, hè. En wacht. Hela, doe dat maar eens na, hè. Dat is puur vakmanschap.
5: Voor kwaliteitsvolle algemene schrijnwerkerij in Kasterlee en omstreken moet u bij BG Schrijnwerkerij zijn. U mag steeds rekenen op een kwaliteitsvol resultaat.
6: Nooit ga ik nog op een ander. Geen denken aan. Ja, ja, dat durf ik gerust zeggen. He, ik ben niet lumpen.
5: BG Schrijnwerkerij pakt met veel plezier uw hele woning aan. Van dakwerken tot binnenafwerking. BG Schrijnwerkerij doet het allemaal. Hun specialiteit is het vervangen van asbestdaken met uitstekend opgeleid personeel.
6: Dus belt of stuurt eens een mail naar deze vakmannen. BG Schraanwerkerij. Dat is afwerking van A tot Z voor binnen en buiten. Geen een brol, hè. En kijk ook maar eens op bgschraanwerkerij.be. Haha.
5: Het is 12 uur.

0: Dit uur, nieuws uit onze regio.
1: In Tiele worden de inwoners van de Brouwerijstraat en de straat Engakkers overspoeld door Colorado-kevers. De insecten komen wellicht van een aardappelveld in de buurt. De buurtbewoners kunnen niet bijhouden met de kevers op te ruimen. Volgens Gazet van Antwerpen heeft het gemeentebestuur van Casterlee al melding gemaakt van keverplaag bij het agentschap Landbouw en Visserij. Er wordt de volgende dagen bekeken wat men er tegen kan doen. Zondag 4 oktober wordt in Badelen de bevrijding van 1944 herdacht. Dit jaar is er gekozen voor een vernieuwd opzet met ruimte voor verhalen, muziek, gedichten en een gezamenlijke wandeling langs de monumenten. De gemeente Ravels is op zoek naar een vrijwilliger die als chauffeur aan de slag wil voor A-Quadraat. De vrijwilliger zal met het busje van A-Quadraat instaan voor ritten in de ochtend en de late namiddag. Wie zich engageert rijdt 1 of 2 dagen per week, telkens in onderling overleg. De ochtendritten vinden plaats van 7 tot 9. In de namiddag wordt er gereden van 16:30 tot 17:30. Voor de inzet wordt een vrijwilligersvergoeding voorzien. Kandidaten moeten beschikken over een rijbewijs B, een medische schifting en een uittreksel uit het strafregister. De gemeente Ravels zoekt dus naar iemand die zich regelmatig wil inzetten.

0: barbecue zonder goede drank?
1: Dat is zoals een zwembad zonder water. Bij drankenhandel Klaverblad vind je zomerse wijnen, een steeds vernieuwend gamma speciaal bieren, cocktails en zowel couranten als minder courante spirits. En ja, wij weten perfect wat bij jouw cota los past. Privéfeest of buurtbarbecue? Wij leveren aan huis en verhuren tafels, stoelen en tapinstallaties. Horecaleveringen? Dat doen we snel, betrouwbaar en op maat. Drankenhandel Klaverblad, Melkerijstraat 2 in Beerse. Parking voor de deur. Meer info via drankenhandelklaverblad.com. Drankenhandel Klaverblad. Slim gekozen. Goed geschonken.
2: Elektrogeis, dat is pas topbediening en superservice. Het ruime assortiment en de verkoopsters met technische kennis zorgen steeds voor aangenaam winkelen. En de dienst na verkoop, met indien nodig een vervangtoestel, zorgt voor minder stress. Elektrogeis, voor alle huishoudtoestellen, groot en klein, en het grootste aanbod volautomatische koffiemachines, zelfs aan huis geleverd. Elektrogeis, Steenweg op Mol 40 in Oud-Turnhout. Alle dagen open, op woensdag en zondag gesloten. Je kan er ook terecht met je eco- en cadeauchecks.
3: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
4: Yes!
2: Maxi-keuze.
4: Mini-prijzen.
2: Slimmer shoppen, minder betalen.
4: Kom naar Yes en ontdek een wereld vol verrassende deals.
2: Van trendy keukenaccessoires tot glitterende partyspullen.
4: Koken, wonen, genieten, feesten, spelen, knutselen.
2: Waarop wacht je nog?
4: Shop slimmer. Kom naar Yes voor de beste prijzen. Yes!
2: Maxi-keuze.
4: Mini-prijzen.
2: Yes! 10 winkels in België. En nu ook Yes Rijkenvorsel in het Brebos winkelcentrum.
4: En op yes.be.

0: Zeg, Jos. Waarom zit je daarna zo te lachen?
1: Dan moest ik ineens terugdenken aan dat Antwerps theaterstuk dat we vorig weekend gezongen hebben. In Theater Magiek in Eikeren.
0: Oh, ja, daar hebben we inderdaad goed gelachen.
1: Oh, zeg, in zo'n chique zaal.
0: Ja, zeg, wanneer zouden ze nog eens iets spelen?
1: Ik zal eens even op hun website kijken, hè. Theatermagiek.be.
0: Oh, je typt het verkeerd. Het is magiek met Q-U-E. En bestel die eerste ticketjes of we zijn te laat.
2: Ben je toe aan een nieuwe motor, scooter, quad of brommer? Of heb je dringend onderhoud nodig? Egantica Motoren en Scooters, ook elektrische scooters zijn beschikbaar. Egantica Motoren en Scooters, Driehoek 33 in Rijkenvorsel. Ze staan u steeds bij met het juiste advies. De openingsuren van Egantica Motoren en Scooters vind je op egantica.be.
3: Meer sfeer in huis en meer genieten op je terras?
4: Ontdek Devo Shutters. Shutters op maat voor mooi licht en meer privacy.
3: Upload je raamfoto en ontdek met onze AI-tool hoe shutters bij u thuis kunnen staan.
4: En buiten Devo Outdoor Living. Met elektrische aluminium lamellendaken, sfeerverlichting en glazen schuifwanden.
3: Van persoonlijk advies tot vakkundige plaatsing.
4: Ontdek Devo bij Deco Wilde in Oud Turnhout en op devo-shutters.be.
3: Devo. Mooi wonen. Binnen en buiten.
5: Zeg, wat doen we met al die rommel in huis, in de garage en op zolder? Het begint hier precies op een stort te lijken.
6: Simpel, weg ermee. Tijd om orde te scheppen. En snel een beetje ook. De Kempische opruimdienst komt gewoon aan huis en neemt mee wat weg moet. Grof vuil, witgoed, groenafval, steenpuin. Zelfs die zetel waar niemand nog durft in te zitten.
5: Serieus? Want wij hebben geen aanhangwagen en eerlijk gezegd ook geen goesting, hè?
6: Perfect. Zij maken ook woningen, rusthuizen en bedrijfspanden leeg.
5: Blijft er dan geen chaos achter?
6: Integendeel. Alles netjes, proper en bezemschoon.
4: De Kempische opruimdienst voor particulieren en bedrijven.
5: Onze rommel, hun zorg.
4: Surf naar

0: geld, nu is het genoeg.
1: Maar schatje toch.
0: Ik zak door mijn stoel. We rijden nu naar Zwanenven Meubelen.
2: Dringen toe aan een nieuwe tafel en stoelen.
0: Salon, kast of boxspring.
2: Zwanenven Meubelen heeft het allemaal.
0: Keuze uit ongeveer 500 salons. En nog veel meer.
2: Alles aan echt betaalbare prijzen.
0: En superkwaliteit.
2: Zwanenven Meubelen is expert in topkwaliteit B-keusmeubelen van Overstocks. Restpartijen, uitloopmodellen, geannuleerde orders en faillissementen.
0: Die kwaliteit aan die prijzen. Zelfs verlichting en decoratie. En bijna alles direct leverbaar.
2: Zwanenven Meubelen. Steenweg op Mol 187 in Oud-Turnhout.
0: Open op zondag, maandag gesloten.
3: Welkom bij Flora Vie. De naam zegt het al. Flora en Vie. Bloemen en leven. Met dagverse bloemen rechtstreeks van de bloemenveiling. Verser kan niet. Of je nu op zoek bent naar een kleurrijk boeket, stijlvolle trouw- of rouwbloemen, decoratie of kamerplanten, Flora Vie staat voor u klaar. Steeds met een glimlach, passie en vakmanschap. Bestellen kan telefonisch, via mail of op de webshop. U komt uw bestelling afhalen of wij leveren het op uw adres.
4: Flora Vie brengt kleur in het leven, voor elk moment. Kom langs in Beersen, Bisschopslaan 100 of in Westmalle, Brechtsesteenweg 2. Of bestel vandaag nog op floravie.be.
5: Bij Dakwerken Nuyens hebben we alles in huis om jouw dak weer in topconditie te krijgen. Van hellende daken tot platte daken. Wij hebben de expertise om elk type dak te repareren, te renoveren of te vervangen. We zorgen ook voor de afwerking en isolatie van jouw zolder, zodat je optimaal kan genieten van extra leefruimte. Maar daar stopt het niet. Dakwerken Nuyens is ook gespecialiseerd in gevelbekleding, zink- en koperwerken en de bouw van prachtige eiken bijgebouwen. En als je te maken hebt met asbest, kan je op ons rekenen voor een veilige en geregistreerde verwijdering. Ga voor vakmanschap en kwaliteit en kies voor dakwerkennuyens.be.

0: was dat van Jennifer Lopez en David Guetta met Save Me Tonight. Zo is het 3 minuten over 1 geworden. Een hele goede middag allemaal en wees welkom. We zijn er alweer aan begonnen. Dit is een nieuwe aflevering van 1-4 Radio. Uiteraard bij Radio Noorderkempen. Heel veel hits, maar nu eerst de hoofdpunten uit het nieuws.
1: De Vlaamse regering praat zometeen verder over de begroting. En om 3 uur komt de ministerraad bijeen om alles af te ronden. Gisteren werden 2 mensen onwel en werd het overleg stilgelegd, waardoor minister-president Diependalen zijn septemberverklaring moest uitstellen in het parlement. Normaal is dat gepland voor morgen namiddag. Onder meer CD&V-minister Krivits werd onwel. Partijgenoot Broens vervangt haar. Tanken wordt vanaf morgen goedkoper. Voor benzine gaat het per liter 10 cent af. De maximumprijs ligt nog wel boven de 2 euro. Voor diesel gaat er 7 cent af tot maximaal iets meer dan 2,42 euro. Ook stookolie wordt wat goedkoper, maar mogelijk is het allemaal van korte duur, want internationaal stijgen de olieprijzen weer fel. Moeten werklozen mensen met een uitkering binnenkort weer fysiek gaan stempelen, zoals in de jaren 80? Als het van de ML afhangt wel. Voorzitter Jean-Louis Boucher zei vanochtend bij RTL dat hij voorstander is om onder meer misbruik aan te pakken. Veel mensen met een uitkering zitten vaak in het buitenland en die moeten hier zijn en werk zoeken, zegt Boucher, zodat ze niet meer afhankelijk zijn van overheidssteun. Vlamingen gooien elk jaar per gezin gemiddeld meer dan 68 kilo aan voedsel in de vuilnisbak. Dat zijn 3 volle winkelkarren, goed voor 375 euro, zegt afvalmaatschappij OVAM. Dat lanceert ook een nieuwe campagne om verspilling te doen dalen. Vooral verse voeding belandt vaker in de vuilnisbak, zoals brood, bereide gerechten, groente en fruit. Rusland breidt zijn leger uit. Er komen meer dan 15.000 militairen bij, waarmee het Russische leger in totaal op 2,4 miljoen zou uitkomen. Dat heeft president Poetin gezegd. Volgens zijn Oekraïense collega Zelensky is de uitbreiding van het leger het begin van een grotere mobilisatie. Volgens hem wil Poetin ook meer buitenlanders recruteren. Zonnig en warm, plaatselijk 28 graden. Morgen geleidelijk wolken en buien vanuit het westen. We halen nog 27 graden. Donderdag mogelijk wat regen, een graad of 22. En vanaf vrijdag zonnig, maar de temperatuur zakt naar 20 graden.

hit was dat van Miley Cyrus met Bass Persuades. En net hiervoor Libyanka en Kian Ducrow met People uit 2023. Jouw nummer 1 hit radio met zometeen Lost Frequencies en zijn meest recente hit Live It All. Na deze 5 Seconds of Summer, dit is Me, Myself and I.

0: Droomt u van een prachtig zwembad waarin u elke dag kunt genieten? Maak uw waterdroom werkelijkheid met Melona zwembaden. Van een stijlvol design en de nieuwste technologie tot ultiem comfort en een perfecte afwerking. Bij Melona zwembaden bent u verzekerd van topkwaliteit en uitstekende service. Heeft u dringend een herstelling nodig? Ons ervaren team staat snel voor u klaar. En met onze professionele opstart- en overwinteringsservice is uw zwembad elk seizoen perfect verzorgd. Melona zwembaden, uw partner voor zorgeloos zwemplezier. Bezoek vandaag nog www.melonazwembaden.be en ontdek alles voor uw zwembad. Melona zwembaden, waar kwaliteit, service en zwemplezier samenkomen.
1: U wil bouwen of verbouwen?
2: Stissers, hoog blijven die pannen?
1: Goedkoop en oerdegelijk vakwerk.
2: Allee, Stissers, doe eens vlucht, jong!
1: Hellende en platte daken, zolderafwerking of algemene gevelwerken? Eén adres, Dakwerken Stessens. Bel 0494-74-44-34. Dat is 0494-74-44-34.
2: Stessens, telefoon!
3: Dakwerken Stessens. Groot geworden door klein te blijven.
1: www.dakwerkenstessens.be.
4: Maak een culinaire wereldreis helemaal op jouw tempo. Bij Wokpaleis Weinigem geniet je van een all-in dinerformule van 3 uur. Dat betekent onbeperkt heerlijke gerechten en dranken. Inclusief frisdranken of alcoholische dranken. Zoals huiswijnen, wit, rood en rosé en ook bier. Ook warme dranken en dessert zijn inbegrepen. Reis de wereld rond op je bord. Van Japan tot Italië. Van de charme van een Franse bistro tot de krachtige smaken van een Amerikaans steakhouse. En terug naar het hart van de Oosterse keuken. Alles wordt live en alle minuut voor je klaargemaakt. Reserveer eenvoudig online via www.wokpaleis.be. Proef de wereld op één bord bij Wokpaleis in Weinigem.
5: Hey Inge, wat ben je aan het doen?
6: Wel Chris, we gaan ons huis verkopen en ik ga een bordje op het raam plakken.
5: Maar allee. Jij weet zeker niet wat daar allemaal komt bij kijken.
6: Zeg, wat is die echo in uw stem? Ik hoor een dubbel.
5: Ah wel, ik wil duidelijk maken dat je bij Echo. Vastgoed moet zijn. Echo Vastgoed. Dat zijn de lokale makelaars die deel uitmaken van het grootste netwerk makelaars van Century 21. De waardebepaling is helemaal gratis en ze werken met een unieke kwaliteitsgarantie. Ook nieuwsgierig geworden? Kijk snel op www.echovastgoed.be of bel 014 48 12 21. Century 21 Echo Vastgoed. Uw vastgoedspecialist in de regio.

Royal Lover, dat waren de woorden van Sienna Spyro uiteraard. Net hiervoor terug naar 2007 deden we nog eens met Christina Aguilera met Candyman. Fantastisch goede hit was het toen. 5 minuten voor 2:30 geworden met zometeen Shakira met Die Die. Na deze Ed Sheeran, dit is Eyes Closed.

0: Zin in een avond vol hits, sfeer en vooral veel ambiance. Op vrijdag 9 oktober komen de Romeo's naar het cultureel centrum De Zwanenberg in Heist op den Berg. Zing uit volle borst mee met hun grootste hits en geniet van een sfeervol optreden van Sascha en Davy. De show start om 8 uur. Mis het feest van Vlaanderen niet en bestel vandaag nog je tickets via www.handelsgids.be. De Romeo's, vrijdag 9 oktober in Heist op den Berg. www.handelsgids.be.
1: De meest complete wasstraat? Carwash Planet in Turnhout. Dat is een snelle, hypermoderne en makkelijk te bereiken carwash. Uw wagen gewassen op een milieuvriendelijke wijze door onze biologisch afbreekbare producten en 93% waterrecuperatie. Zo groen kan je het zelf niet doen. Carwash Planet. Elke dag open, zelfs op zondag tot 1 uur. Ontdek al onze programma's en jouw voordelen via carwashplanet.be. Met nu het ultieme vuil- en waterafstotende programma Protect. Carwash Planet, Muizenvenstraat 4 in Turnhout.
2: Ik heb een probleem. Mijn badkamer lijkt op een moeras. En mijn verwarming klinkt als een orkest.
3: No stress. Bij ABL Sanitair lost men alles op van A tot Z. De zaakvoerder met meer dan 20 jaar ervaring op zelfstandige basis pakt persoonlijk jouw problemen aan.
2: En kan ABL Sanitair ook ontstoppingen oplossen?
3: Ja hoor. Van kleine herstellingen tot complete renovatie van badkamers met hulp van zijn vaste vloerder en elektricien. Dus ook ontstoppingen.
2: Echt alles onder één dak?
3: Precies. ABL Sanitair. Stevig op Oosthoven 372 in Turnhout. Bel 0498 50 0918 en vraag een gratis prijsofferte.
2: Kijk ook even op ablsanitair.be. Ga je trouwen?
4: Ben je verliefd of verloofd?
2: Dan heeft Juwelen Eternel in Turnhout alles wat je nodig hebt om een uniek moment nog onvergetelijker te maken. Uw idee op maat gemaakt? Het kan bij Juwelen Eternel, de speciaalzaak voor trouw- en verlovingsringen.
4: Maak een afspraak en ontdek het brede aanbod in alle stijlen, materialen en prijsklassen.
2: Ringen voor de mooiste dag van jullie leven. Een symbool van eeuwige trouw en een tastbare herinnering voor altijd.
4: En ook voor een bijpassend bruidsjuweel, de juiste oorbellen, halsketting of armband, ben je hier op het juiste adres.
2: Maak je look helemaal af met Juwelen Eternel aan Le Bon in Turnhout. En kijk ook op eternel.be.

Ice uit 2015, de flashback, net hiervoor bij Radio Noorderkempen. Ik heb zometeen voor je de nieuwe hit van Somber, maar nu eerst muziek van Taylor Swift.

was het van Somber met My Body Isn't Ready. En Taylor Swift met The Fate of Ophelia van vorig jaar net hiervoor. Op naar het tijd zijn van 2 uur doen we nog met David Guetta en Becky Hill met Crazy What Love Can Do. Ik heb ook nog Olivia Dean voor je met So Easy to Fall in Love. Tot zometeen.

0: Wat is er?
1: Dat is hier toch te warm met die zon op de ramen. Huh? En straks is ze weg en dan is het weer te koud.
0: Koud? Wat gaan we daaraan doen?
1: Ah, we gaan naar Walbert. Die plaatsen zonweringscreens, rolluiken, overkappingen.
0: Amai.
1: En zelfs ramen en deuren en alles volgens afspraak.
0: Walbert, zegt je?
1: Ja, met de we van we hadden dat veel eerder moeten doen.
0: Tuurlijk.
1: Tuurlijk.
2: Walbert Zonweringen, dat is slim investeren in comfort en stijl. In Beersen of op walbers.be.
1: Oh, ziet hier.
0: Deze week zijn er nog extra voordelen.
3: En wanneer komen mijn nieuwe ramen?
4: Ah wel, ik zag ze al in mijn dromen. Afgewerkt met dorpels, afkasting en al.
3: Tijd om wakker te worden, schatje. Kom, we kijken op ramenhal.be.
4: Ramenhal?
3: Ja, ja. Meer dan 10.000 ramen, deuren en schuiframen op voorraad en een ruime keuze aan toebehoren.
4: Allee zeg, dat is wel voor heel veel huizen ineens, hè?
3: Ja, en dat in meerdere kleuren. Kom, we kunnen ook ter plaatse uitkiezen en onmiddellijk meenemen.
4: Aha, dan kan ik als doe-het-zelfer nog eens de handen uit de mouwen steken en daardoor ook nog eens sterk besparen.
3: Ramenhal.be, dat is naast stokverkoop ook maatwerk en binnen 48 uur een gratis offerte.
5: Ramenhal.be, dat is kwaliteit, maar toch goedkoop.
6: Ah wel, François, waar ga jij naartoe met uw looprekske?
7: Naar mijn scooter en dan op café, hè?
6: Maar allee, DLN Mobiliteit op de Diestseweg 194 in Geel, hè, die zorgt ervoor dat je mobiel blijft. Fabiola en Evita die helpen u graag met scooters, rolstoelen, rollators, thuishulpmiddelen, bandages, steunkousen en nog veel meer. Met alle vragen kunt je altijd bij DLN terecht. Oh, en ook voor onderhoud en herstellingen. Of gewoon wat extra lucht in je scooterbanden.
8: DLN Mobiliteit. Persoonlijk advies, dicht bij huis en onderweg in Geel. Bel 014 89 13 76 of bezoek dlnmobiliteit.be.
9: Ik zal de toekomst voorspellen. Ik zie, jij zal in de toekomst naar internet luisteren.
10: Ja, maar dat kan ik nu al, hoor.
9: Oh, maar dan zie ik misschien het verleden.
11: Radio Noorderkempen en Stereo FM zijn nu ook te beluisteren op internet.
12: Via onze website,
11: de app
12: en via alle streamingdiensten.
9: Altijd en overal.
13: Het is 2:00.

0: Ja, als je niet weet waar de nooduitgang is, dan heb je uiteraard wel een probleem. Meteor was dat tot 2:03. Een hele goede middag allemaal en wees welkom. We zijn eraan begonnen. Dit is het tweede gedeelte van 1-4 Radio. Een hele goede middag trouwens en wees welkom bij Radio Noorderkempen. Heel veel hits in aantocht, dat na de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Het leven is fors duurder. De inflatie is gestegen naar 4,7%, het hoogste niveau sinds mei 2023. Normaal schommelt een inflatie rond 3%, net zoals in augustus. Normaal, echt normaal, is 2%. Het planbureau verwacht dat de inflatie de komende maanden nog zal versnellen en dat is geen goed nieuws. De Vlaamse regering praat straks verder over de begroting. Om 3:00 komt de ministerraad bijeen om alles af te ronden. Gisteren viel het overleg stil en moest minister-president Diependalen zijn septemberverklaring in het parlement uitstellen nadat twee mensen onwel werden, onder wie CD&V-minister Krevits. Diependalen houdt zijn beleidsverklaring normaal morgenmiddag. Premier Bart De Wever wil dit weekend tot de finish gaan voor zijn federale regering om de deadline van 13 oktober te halen, dat schrijft de krant De Tijd. De Wever zoekt 10 miljard en heeft een aangepaste versie van zijn startnota. Belooft weer eens moeilijk te worden, want de meningen van de coalitiepartners liggen vaak ver uit elkaar. Vorig jaar haalde De Wever de deadline voor zijn State of the Union niet. In een basisschool in Vorst in Brussel is de sportzak van een Palestijns kind van 6 beklad met een Davidster en met de letters IDF, een verwijzing naar het Israëlische leger. De gemeente spreekt van een ernstig incident en heeft daarom een klacht ingediend bij de politie. Er is ook een dossier geopend bij Gelijke Kansencentrum Unia. Er wordt onderzocht wie erachter zit en waarom. Iran wacht op een antwoord van de VS over de zeestraat van Hormuz. Er ligt een voorstel op tafel om die te heropenen onder voorwaarden. Qatar bemiddelt. Een akkoord over de straat van Hormuz moet ruimte maken om ook voor andere zaken oplossingen te vinden. Zonnig en warm, 29 graden mogelijk. Morgen geleidelijk wolken en buien vanuit het westen, maar nog 27 graden. Donderdag regen, 22 graden en vanaf vrijdag wordt het zonnig met temperaturen rond 20 graden.

was er nog eens met haar nieuwe hitsingle Olivia Rodrigo met Serena Joy. Pausa in The Adventures of Stevie V met Dirty Cash Money Talks net hiervoor. Ik heb zometeen voor je Enter N54 Ultra met Talk to You. Maar nu eerst Offenbach met Miles Away.

0: miles away.
1: Barbecue zonder goede drank?
2: Dat is zoals een zwembad zonder water. Bij drankenhandel Klaverblad vind je zomerse wijnen, een steeds vernieuwend gamma speciaal bieren, cocktails en zowel couranten als minder courante spirits. En ja, wij weten perfect wat bij jouw cota los past. Privéfeest of buurtbarbecue? Wij leveren aan huis en verhuren tafels, stoelen en tapinstallaties. Horecaleveringen? Dat doen we snel, betrouwbaar en op maat. Drankenhandel Klaverblad, Melkerijstraat 2 in Beerse. Parking voor de deur. Meer info via drankenhandelklaverblad.com. Drankenhandel Klaverblad. Slim gekozen. Goed geschonken.
3: Op zoek naar extra woonruimte om het hele jaar door van te genieten? Dat is simpel. Kies voor woonuitbreidingen van Willems. Met een woonuitbreiding van Willems kies je voor meer ruimte, zekerheid en kwaliteit. Onze voortdurende innovatie leverde ons in 2026 voor de vierde keer op rij de titel Merk van het Jaar op. Woonruimer, leef beter. Kies zekerheid. Kies Willems. De grootste specialist voor woonuitbreidingen in België.
4: Inspireer je op willemsalu.be.
5: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de vier toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
6: Als je hoog staat, waar je het meeste wind vangt, daar voel je pas het vakmanschap.
7: Zeg, wat staat je daar nu op het dak te doen?
8: Maar ik zal een spotje aan het inspreken van Dakwerken Hendricks.
7: Wie?
6: Dakwerken Hendricks, het Arendonk. Totaal service voor uw dak. Platte daken, hellende daken, groen daken, herstellingen en onderhoud.
7: Maar ook zolderinrichting, gevelbekleding en bijgebouwen in houtskelet. Elke begonnen werf werken ze meteen af en alle afval nemen ze netjes mee.
6: Dakwerken Hendricks, de enige in de buurt met een toonzaal. Open tijdens de werkuren of op afspraak.
7: Dakwerken Hendricks, Hoge Mouw, 1065 in Arendonk. Bel 014 72 06 91.
6: Of kijk op dakwerken-hendricks.be.

0: Deze flashback kwam uit 2006.
1: Radio Noorder Kempen.

Ja, ze hebben momenteel al een hele tijd een nieuwe hit uit. Die hoor je af en toe ook wel eens passeren hier in een van onze playlisten. Dit waren ze met de vorige Magnetic van De Bauza en Bob Sinclair met Rock This Party uit 2006, net hiervoor. Het is 4 minuten voor 2:30 geworden hier bij Radio Noorderkempen met zometeen Terry Swims met Mr. Know-It-All na Martin Garrix en Dean Lewis met Used to Love.

0: is... Nee, dat is geen brul, hè. Ha, en hier, dat is degelijk materiaal, hè. En wacht. Hela, doe dat maar eens na, hè. Dat is puur vakmanschap.
1: Voor kwaliteitsvolle algemene schrijnwerkerij in Kasterlee en omstreken moet u bij BG Schrijnwerkerij zijn. U mag steeds rekenen op een kwaliteitsvol resultaat.
0: Nooit ga ik nog op een ander. Geen denken aan. Ja, ja, dat durf ik u niet zeggen. Ik ben niet lump, hè.
1: BG Schrijnwerkerij pakt met veel plezier uw hele woning aan. Van dakwerken tot binnenafwerking. BG Schrijnwerkerij doet het allemaal. Hun specialiteit is het vervangen van asbestdaken met uitstekend opgeleid personeel.
0: Dus belt of stuurt eens een mail naar deze vakmannen. BG Schrijnwerkerij. Dat is afwerking van A tot Z voor binnen en buiten. Geen een brol, hè. En kijk ook maar eens op bgschrijnwerkerij.be.
2: Haha! Hey Inge, wat ben je aan het doen?
3: Wel Chris, we gaan ons huis verkopen en ik ga een bordje op het raam plakken.
2: Maar allee! Jij weet zeker niet wat daar allemaal komt bij kijken.
3: Zeg, wat is die echo in uw stem? Ik hoor een dubbel.
2: Ah wel, ik wil duidelijk maken dat je bij Echo vastgoed moet zijn. Echo Vastgoed, dat zijn de lokale makelaars die deel uitmaken van het grootste netwerk makelaars van Century 21. De waardebepaling is helemaal gratis en ze werken met een unieke kwaliteitsgarantie. Ook nieuwsgierig geworden? Kijk snel op www.echovastgoed.be of bel 014 48 12 21. Century 21 Echo Vastgoed, uw vastgoedspecialist in de regio.
1: Geniet een volledige avond van een wereldse keuken. Van Vlaamse boerenkost tot Aziatische gerechten. Proef onbeperkt van de verschillende gerechtjes aan €44,95 per persoon. Er is keuze tussen 60 verschillende gerechten die supersnel geleverd worden aan jouw tafel door het tabletsysteem. Er is een Andes restaurant in Kasterlee, Vosselaar en Begijnendijk. Je kan er ook terecht voor al jouw feesten met een kleine of grote groep. Wat Anders allemaal te bieden heeft, vind je op www.andersrestaurant.be. Op de website staat ook onder andere de actie voor verjaardagen en alle info over de super all-in drankformule. www.andersrestaurant.be. Meer sfeer in huis en meer genieten op je terras?
4: Ontdek Devo Shutters. Shutters op maat voor mooi licht en meer privacy.
1: Upload je raamfoto en ontdek met onze AI-tool hoe shutters bij u thuis kunnen staan.
4: En buiten Devo Outdoor Living met elektrische aluminium lamellendaken, sfeerverlichting en glazen schuifwanden.
1: Van persoonlijk advies tot vakkundige plaatsing.
4: Ontdek Devo bij Deco Weelde in Oud-Turnhout en op devo-shutters.be.
1: Devo, mooi wonen, binnen en buiten.

nieuwe hitsingle was dat van Jisoo met gewoon kortweg klik. En net hiervoor Christine and the Queens met Christine uit 2014. Ja, ik vond het een heerlijke flashback, beste vrienden. Radio Noorderkempen met zometeen Sandro Silva na deze Joel Corry.

Tijd was het van Sandro Silva met Forever. En Joel Corey en Tom Grennan met Lionheart, net hiervoor. Op naar het tijd zijn van 3 uur. En dat doen we nog met een paar hits. Onder meer Disco Lines met No Broke Boys. Ik heb ook nog Camrad voor je met zijn nieuwe hit Love Sober. Heel graag tot zometeen.

0: Welkom bij Floravie. De naam zegt het al. Flora en Vie. Bloemen en leven. Met dagverse bloemen rechtstreeks van de bloemenveiling. Verser kan niet. Of je nu op zoek bent naar een kleurrijk boeket, stijlvolle trouw- of rouwbloemen, decoratie of kamerplanten, Floravie staat voor u klaar. Steeds met een glimlach, passie en vakmanschap. Bestellen kan telefonisch, via mail of op de webshop. U komt uw bestelling afhalen of wij leveren het op uw adres.
1: Floravie brengt kleur in het leven, voor elk moment. Kom langs in Beerse, Bisschopslaan 100 of in Westmalle, Brechtsesteenweg 2. Of bestel vandaag nog op floravie.be.
0: Maak een culinaire wereldreis helemaal op jouw tempo. Bij Wokpaleis Weinigem geniet je van een all-in dinnerformule van 3 uur. Dat betekent onbeperkt heerlijke gerechten en dranken. Inclusief frisdranken of alcoholische dranken. Zoals huiswijnen, wit, rood en rosé en ook bier. Ook warme dranken en dessert zijn inbegrepen. Reis de wereld rond op je bord. Van Japan tot Italië, van de charme van een Franse bistro tot de krachtige smaken van een Amerikaans steakhouse en terug naar het hart van de Oosterse keuken. Alles wordt live en alle minuut voor je klaargemaakt. Reserveer eenvoudig online via www.wokpaleis.be. Proef de wereld op één bord bij Wokpaleis in Weinigem.
2: Ben je toe aan een nieuwe motor, scooter, quad of brommer? Of heb je dringend onderhoud nodig? Egantica motoren en scooters, ook elektrische scooters zijn beschikbaar. Egantica motoren en scooters. Draaihoek 33 in Rijkenvorsel. Ze staan u steeds bij met het juiste advies. De openingsuren van Egantica motoren en scooters vind je op egantica.be.
3: Het is

0: Ondertussen is het 2 minuten over 3 geworden met Maxim en Babette. Je hoorde ze nog eens met Hoe dan ook. Zo zijn wij begonnen aan het derde en meteen ook laatste gedeelte alweer, hè, van 1-4 Radio. Een hele goede middag en welkom bij Radio Noorderkempen. Heel veel hits, jawel, tot aan de klok van 4 uur. Daarna gaan ze gewoon verder, dat weet je. Nu eerst de hoofdpunten liever uit het nieuws.
1: Het leven is fors duurder geworden. De inflatie is deze maand gestegen naar 4,7%. Het hoogste niveau sinds mei 2023 en dat is geen goed nieuws. De normale inflatie ligt rond de 2%. Het planbureau verwacht dat de inflatie de komende maanden nog zal versnellen. Dat heeft vooral te maken met de dure energieprijs. Op het assiseproces in Brugge tegen de boer die zijn 2 dochters vermoordde in Waardamme getuigt deze namiddag zijn ex-vrouw, dus de moeder van de kinderen. Deze voormiddag zouden de ouders en de zus van de verdachte getuigen, maar ze kwamen niet opdagen. Het Hof las daarom voor wat ze eerder aan de politie verklaarde. In de VS is de verdachte van een moord uit 1985 vrijgelaten omdat er een nieuw proces komt. Dus ruim 40 jaar na de feiten, speurders hebben DNA op de plaats van de moord opnieuw onderzocht. Met nieuwe technieken en nu blijkt dat het DNA niet overeenkomt met dat van de verdachte. Hij heeft ook altijd alles ontkend. De man is intussen 71. Zonnig 29 graden, morgen geleidelijk wolken en buien vanuit het westen. De temperatuur zit dan rond 27 graden.

muziekje was dat van Berre met Yesterday, Today, Tomorrow, Doogie met Anxiety van vorig jaar 2025, net hiervoor. Jouw nummer 1 hit radio met zometeen Jelly Roll met I'm Good, maar eerst Bebe Rexha en David Guetta met One in a Million.

0: actiekeuze.
1: Mini prijzen.
0: Slimmer shoppen, minder betalen.
1: Kom naar Yes en ontdek een wereld vol verrassende deals.
0: Van trendy keukenaccessoires tot glitterende partyspullen.
1: Koken, wonen, genieten, feesten, spelen, knutselen.
0: Waarop wacht je nog?
1: Shop slimmer. Kom naar Yes voor de beste prijzen. Yes!
0: Maxikeuze.
1: Mini prijzen.
0: Yes! 10 winkels in België. En nu ook Yes Rijkenvorsel in het Brebos winkelcentrum.
1: En op yes.be.
2: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Prasgaat of Tielen. Kijk op verlo.be.
3: Goeie. Ons huis kraakt, trekt en piept.
4: Volgens mij moeten we de huisdokter bellen.
3: Nee. We bellen Nevenplastics.
4: Ja, dat bedoel ik, hè. De huisdokters met een ladder.
3: Nevenplastics. Voor dakconstructies, dakisolatie, dakgoten, dakkapellen, dakramen en koepels. Maar ook gevelbekleding met isolatie, PVC, trespa of sidings.
4: En ramen?
3: Yep, in PVC of aluminium.
4: Nevenplastics heeft meer dan 50 jaar ervaring.
3: Misschien komt u in aanmerking voor een premie. Controleer dat via Mijn Verbouwpremie.
4: Nevenplastics, het adres voor uw renovatie-idee. Surf naar nevenplastics.be.
5: Droomt u van een prachtig zwembad waarin u elke dag kunt genieten? Maak uw waterdroom werkelijkheid met Melona zwembaden. Van een stijlvol design en de nieuwste technologie tot ultiem comfort en een perfecte afwerking. Bij Melona zwembaden bent u verzekerd van topkwaliteit en uitstekende service. Heeft u dringend een herstelling nodig? Ons ervaren team staat snel voor u klaar. En met onze professionele opstart- en overwinteringsservice is uw zwembad elk seizoen perfect verzorgd. Melona Zwembaden, uw partner voor zorgeloos zwemplezier. Bezoek vandaag nog www.melonazwembaden.be en ontdek alles voor uw zwembad. Melona Zwembaden, waar kwaliteit, service en zwemplezier samenkomen.

R was dat met de meest recente hit Sola. En Das Pop met Never Get Enough uit 2010. De flashback net hiervoor. 3:55 is het geworden op deze dinsdagmiddag 29 september 2026. Met zometeen Ella Langley met Choosing Texas. Na Silk City, Dua Lipa, Diplo en Mark Ronson. Dit zijn ze nog eens met Electricity.

0: trouwen?
1: Ben je verliefd of verloofd?
0: Dan heeft Juwelen Eternel in Turnhout alles wat je nodig hebt om een uniek moment nog onvergetelijker te maken. Uw idee op maat gemaakt? Het kan bij Juwelen Eternel, de speciaalzaak voor trouw- en verlovingsringen.
1: Maak een afspraak en ontdek het brede aanbod in alle stijlen, materialen en prijsklassen.
0: Ringen voor de mooiste dag van jullie leven. Een symbool van eeuwige trouw en een tastbare herinnering voor altijd.
1: En ook voor een bijpassend bruidsjuweel, de juiste oorbellen, halsketting of armband, ben je hier op het juiste adres.
0: Maak je look helemaal af met Juwelen Eternel aan Le Bon in Turnhout. En kijk ook op eternel.be.
2: De meest complete wasstraat? Carwash Planet in Turnhout. Dat is een snelle, hypermoderne en makkelijk te bereiken carwash. Uw wagen gewassen op een milieuvriendelijke wijze door onze biologisch afbreekbare producten en 93% waterrecuperatie. Zo groen kan je het zelf niet doen. Carwash Planet. Elke dag open, zelfs op zondag tot 1 uur. Ontdek al onze programma's en jouw voordelen via carwashplanet.be. Met nu het ultieme vuil- en waterafstotende programma Protect Coat. Carwash Planet, Muizenvenstraat 4 in Turnhout.
3: Bij Dakwerken Nuyens hebben we alles in huis om jouw dak weer in topconditie te krijgen. Van hellende daken tot platte daken. Wij hebben de expertise om elk type dak te repareren, te renoveren of te vervangen. We zorgen ook voor de afwerking en isolatie van jouw zolder, zodat je optimaal kan genieten van extra leefruimte. Maar daar stopt het niet. Dakwerken Nuyens is ook gespecialiseerd in gevelbekleding, zink- en koperwerken en de bouw van prachtige eiken bijgebouwen. En als je te maken hebt met asbest, kan je op ons rekenen voor een veilige en geregistreerde verwijdering. Ga voor vakmanschap en kwaliteit en kies voor dakwerkennuyens.be.
4: Zin in een avond vol hits, sfeer en vooral veel ambiance. Op vrijdag 9 oktober komen de Romeo's naar het cultureel centrum De Zwanenberg, een heist op den berg. Zing uit volle borst mee met hun grootste hits en geniet van een sfeervol optreden van Sasha en Davy. De show start om 8 uur. Mis het feest van Vlaanderen niet en bestel vandaag nog je tickets via www.handelsgids.be. De Romeo's, vrijdag 9 oktober in Heist op den Berg. www.handelsgids.be.

hit is het van deze Swedish House Mafia samen met Lieke Lee. Happiness is so sad. Zo heette de nieuwe hit. En je hoorde hem hier nog eens. Net hiervoor Julia Michaels met Issues uit 2017. Hier bij Radio Noorderkempen.

Steve met All I Know, HVMI, met Goosebumps uit 2021, net hiervoor. Op naar het tijd zijn van 4 uur doen we alweer met muziek van Jax Jones en M&AK, Where Did You Go? Ik heb ook nog

0: Zeg, wat doen we met al die rommel in huis, in de garage en op zolder? Het begint hier precies op een stort te lijken.
1: Simpel, weg ermee. Tijd om orde te scheppen. En snel een beetje ook. De Kempische opruimdienst komt gewoon aan huis en neemt mee wat weg moet. Grof vuil, witgoed, groenafval, steenpuin. Zelfs die zetel waar niemand nog durft in te zitten.
0: Serieus? Want wij hebben geen aanhangwagen en eerlijk gezegd ook geen goesting, hè?
1: Perfect. Zij maken ook woningen, rusthuizen en bedrijfspanden leeg.
0: Blijft er dan geen chaos achter?
1: Integendeel. Alles netjes, proper en bezemschoon. De Kempische opruimdienst voor particulieren en bedrijven.
0: Onze rommel, hun zorg.
1: Surf naar kempischeopruimdienst.be. Zij ruimen op en jij kan weer ademen.
2: Schat, kom eens.
3: Wat is er?
2: Dat is hier toch te warm met die zon op de ramen. Huh? En straks is ze weg en dan is het weer te koud.
3: Te koud? Wat gaan we daar aan doen?
2: Ah, we gaan naar Walbers. Die plaatsen zonweringscreens, rolluiken, overkappingen.
3: Amai.
2: En zelfs ramen en deuren en alles volgens afspraak.
3: Walbers, zegt jij?
2: Ja, met de we van we hadden dat veel eerder moeten doen.
3: Tuurlijk.
2: Tuurlijk.
4: Walbers zonweringen. Dat is slim investeren in comfort en stijl. In Beersen of op walbers.be.
2: Oh, zie hier.
3: Deze week zijn er nog extra voordeel.
5: U wenst uw bedrijf of vereniging kenbaar te maken op deze radio? Mail dan reclame@radionoorderkempen.be. Uw reclame wordt gehoord op Radio Noorderkempen. De nummer 1 hitradio. Het is 4...

0: Dit uur, de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Op dit moment is de Vlaamse regering weer opnieuw samen voor het cruciale begrotingsoverleg. Minister-president Diependaele hoopt vandaag een definitief akkoord te hebben. Gisteren werden de nachtelijke onderhandelingen na een uitputtingsslag noodgedwongen stilgelegd nadat CD&V-minister Krevits en een kabinetje van vooruit onwel waren. Terwijl N-VA en CD&V benadrukken dat de eindstreep in zicht is, klinkt het bij vooruit dat er toch nog wel wat struikelblokjes op de plank liggen. Ja, van dat kwartiertje werk, daar zal dus niets van aan zijn. Fitnessketen Gyms is getroffen door een grootschalige cyberaanval waarbij persoonlijke gegevens van 150.000 leden zijn gestolen. Het gaat om namen, adressen, e-mailadressen en in bepaalde gevallen ook bankrekeningnummers. De hack vond al plaats op 13 juli en de buitgemaakte data wordt inmiddels online te koop aangeboden. Moederbedrijf Colruyt Groep laat weten dat de beveiliging is aangescherpt. De keten waarschuwt haar leden om de komende tijd extra alert te zijn voor verdachte telefoontjes of phishing-mails. De Spaanse regering grijpt drastisch in om de diepe wooncrisis in het land te bezweren. Tot het jaar 2030 worden alle uithuiszettingen opgeschort en lopende huurcontracten automatisch verlengd. De maatregel komt er na massaal protest en landelijke woede over het lot van een 87-jarige vrouw uit Madrid. Ze werd onlangs uit haar appartement gezet waar ze al 17 jaar woonde, omdat ze een forse huurverhoging niet kon betalen. De verhuurder had de huur van 500 naar 1600 euro per maand opgetrokken. Na de grote ophef mocht de hoogbejaarde vrouw inmiddels wel al terug naar haar woning. Het weer. We genieten van een stralende, uitzonderlijk warme nazomerdag. Lokaal met maxima tot 29 graden. Morgen woensdag een weersomslag vanuit het westen. Meer en meer wolken. De kans op buien stijgt, maar blijft met 27 graden wel warm. Donderdag valt de temperatuur terug naar 22 graden bij af en toe wat regen. Waarna het vanaf vrijdag met 20 graden een pak frisser, maar wel weer zonnig wordt.

0: verbouwen of verbouwen?
1: Stissus, hoog blijven die pannen?
0: Goedkoop en oerdegelijk vakwerk.
1: Allee, Stissus, doe eens vlucht, jong!
0: Hellende en platte daken, zolderafwerking of algemene gevelwerken? Eén adres, Dakwerken Stessens. Bel 0494 74 44 34. Dat is 0494 74 44 34.
1: Stissus, telefoon!
2: Dakwerken Stessens. Groot geworden door klein te blijven.
0: www.dakwerkenstessens.be.
3: Hey Inge, wat ben je aan het doen?
4: Wel Chris, we gaan ons huis verkopen en ik ga een bordje op het raam plakken.
3: Maar allee. Jij weet zeker niet wat daar allemaal komt bij kijken. Kijken.
4: Zeg, wat is die een echo in uw stem? Ik hoor een dubbel.
3: Ah wel, ik wil duidelijk maken dat je bij Echo. Vastgoed moet zijn. Echo Vastgoed, dat zijn de lokale makelaars die deel uitmaken van het grootste netwerk makelaars van Century 21. De waardebepaling is helemaal gratis en ze werken met een unieke kwaliteitsgarantie. Ook nieuwsgierig geworden? Kijk snel op www.echovastgoed.be of bel 014 48 12 21. Century 21 Echo Vastgoed, uw vastgoedspecialist in de regio.
5: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de vier toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
6: Elektrogijs, dat is pas topbediening en superservice.
7: Het ruime assortiment en de verkoopsters met technische kennis zorgen steeds voor aangenaam winkelen. En de dienst na verkoop, met indien nodige vervangtoestel, zorgt voor minder stress. Elektrogijs, voor alle huishoudtoestellen, groot en klein, en het grootste aanbod volautomatische koffiemachines, zelfs aan huis geleverd. Elektrogijs, Steenweg op Mol 40 in Oud-Turnhout. Alle dagen open, op woensdag en zondag gesloten. Je kan er ook terecht met je eco- en cadeauchecks.

0: Zeg, Jos, waarom zit je daarna zo te lachen?
1: Oh, dan moest ik ineens terugdenken aan dat Antwerps theaterstuk dat we vorig weekend gezingen hebben. In Theater Magiek in Eikeren.
0: Oh, ja, daar hebben we inderdaad goed gelachen.
1: Oh, zeg, in zo'n chique zaal.
0: Ja, zeg, wanneer zouden ze nog eens iets spelen?
1: Ik zal eens even op hun website kijken, hè. Theatermagiek.be.
0: Oh, je typt het verkeerd. Het is magiek met Q-U. Hey, en bestel die eerste ticketjes of we zijn te laat.
2: Ah, oh schat, nu is het genoeg.
3: Maar schatje toch.
2: Ik zak door mijn stoel. We rijden nu naar Zwanenven Meubelen.
4: Dringend toe aan een nieuwe tafel en stoelen.
2: Salon, kast of boxspring.
4: Zwanenven Meubelen heeft het allemaal.
2: Keuze uit ongeveer 500 salons en nog veel meer.
4: Alles aan echt betaalbare prijzen.
2: En superkwaliteit.
4: Zwanenven Meubelen is expert in topkwaliteit B-keusmeubelen van Overstocks. Restpartijen, uitloopmodellen, geannuleerde orders en faillissementen.
2: Die kwaliteit aan die prijzen, zelfs verlichting en decoratie. En bijna alles direct leverbaar.
4: Zwanenven Meubelen. Steenweg op Mol 187 in Oud-Turnhout.
2: Open op zondag, maandag gesloten.
5: Als je hoog staat, waar je het meeste wind vangt, daar voel je pas het vakmanschap.
6: Zeg, wat staat je daar nu op het dak te doen?
7: Maar ik zal een spotje aan het inspreken van Dakwerken Hendricks.
6: Wie?
5: Dakwerken Hendricks, het Arendonk. Totaal service voor uw dak. Platte daken, hellende daken, groendaken, herstellingen en onderhoud.
6: Maar ook zolderinrichting, gevelbekleding en bijgebouwen in houtskelet. Elke begonnen werf werken ze meteen af en alle afval nemen ze netjes mee.
5: Dakwerken Hendricks, de enige in de buurt met een toonzaal. Open tijdens de werkuren of op afspraak.
6: Dakwerken Hendricks, Hoge Mouw, 1065 in Arendonk. Bel 014 72 06 91.
5: Of kijk op dakwerken-hendricks.be.
8: Geniet een volledige avond van een wereldse keuken. Van Vlaamse boerenkost tot Aziatische gerechten. Proef onbeperkt van de verschillende gerechtjes aan €44,95 per persoon. Er is keuze tussen 60 verschillende gerechten die supersnel geleverd worden aan jouw tafel door het tabletsysteem. Er is een Andes restaurant in Kasterlee, Vosselaar en Begijnendijk. Je kan er ook terecht voor al jouw feesten met een kleine of grote groep. Wat Anders allemaal te bieden heeft, vind je op www.andersrestaurant.be. Op de website staat ook onder andere de actie voor verjaardagen en alle info over de super all-in drankformule. www.andersrestaurant.be.

0: barbecue zonder goede drank?
1: Dat is zoals een zwembad zonder water. Bij drankenhandel Klaverblad vind je zomerse wijnen, een steeds vernieuwend gamma speciaal bieren, cocktails en zowel couranten als minder couranten spirits. En ja, wij weten perfect wat bij jouw quota los past. Privéfeest of buurtbarbecue? Wij leveren aan huis en verhuren tafels, stoelen en tapinstallaties. Horecaleveringen? Dat doen we snel, betrouwbaar en op maat. Drankenhandel Klaverblad, Melkerijstraat 2 in Beerse. Parking voor de deur. Meer info via drankenhandelklaverblad.com. Drankenhandel Klaverblad. Slim gekozen. Goed geschonken.
2: Meer sfeer in huis en meer genieten op je terras?
3: Ontdek Devo Shutters. Shutters op maat voor mooi licht en meer privacy.
2: Upload je raamfoto en ontdek met onze AI-tool hoe shutters bij u thuis kunnen staan.
3: En buiten Devo Outdoor Living. Met elektrische aluminium lamellendaken, sfeerverlichting en glazen schuifwanden.
2: Van persoonlijk advies tot vakkundige plaatsing.
3: Ontdek Devo bij Deco Wilde in Oud-Turnhout en op devo-shutters.be.
2: Devo, mooi wonen, binnen en buiten.
4: Ah, wel, François, waar ga jij naartoe met je looprekske?
5: Naar mijn scooter en dan op café.
4: Maar allee, DLN Mobiliteit op de Diestseweg 194 in Geel, hè, die zorgt ervoor dat je mobiel blijft. Fabiola en Evita die helpen u graag met scooters, rolstoelen, rollators, thuishulpmiddelen, bandages, steunkousen en nog veel meer. Met alle vragen kunt je altijd bij DLN terecht. Oh, en ook voor onderhoud en herstellingen. Of gewoon wat extra lucht in je scooterbanden.
3: DLN Mobiliteit. Persoonlijk advies, dicht bij huis en onderweg in Geel. Bel 014 89 13 76 of bezoek dlnmobiliteit.be.
2: Het is 5 uur.

0: Dit uur, de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Op dit moment is de Vlaamse regering weer opnieuw samen voor het cruciale begrotingsoverleg. Minister-president Diependalen hoopt vandaag een definitief akkoord te hebben. Gisteren werden de nachtelijke onderhandelingen na een uitputtingsslag noodgedwongen stilgelegd nadat CD&V-minister Krevits en een kabinetchef van Vooruit onwel waren. Terwijl N-VA en CD&V benadrukken dat de eindstreep in zicht is, klinkt het bij Vooruit dat er toch nog wel wat struikelblokjes op de plank liggen. Ja, van dat kwartiertje werk, daar zal dus niets van aan zijn. Fitnessketen Gyms is getroffen door een grootschalige cyberaanval waarbij persoonlijke gegevens van 150.000 leden zijn gestolen. Het gaat om namen, adressen, e-mailadressen en in bepaalde gevallen ook bankrekeningnummers. De hack vond al plaats op 13 juli en de buitgemaakte data wordt inmiddels online te koop aangeboden. Moederbedrijf Colruyt Groep laat weten dat de beveiliging is aangescherpt. De keten waarschuwt haar leden om de komende tijd extra alert te zijn voor verdachte telefoontjes of phishing mails. De Spaanse regering grijpt drastisch in om de diepe wooncrisis in het land te bezweren. Tot het jaar 2030 worden alle uithuiszettingen opgeschort en lopende huurcontracten automatisch verlengd. De maatregel komt er na massaal protest en landelijke woede over het lot van een 87-jarige vrouw uit Madrid. Ze werd onlangs uit haar appartement gezet waar ze al 17 jaar woonde, omdat ze een forse huurverhoging niet kon betalen. De verhuurder had de huur van 500 naar 1600 euro per maand opgetrokken. Na de grote ophef mochten ook bejaarde vrouwen inmiddels wel al terug naar haar woning. Het weer. We genieten van een stralende, uitzonderlijk warme nazomerdag. Lokaal met maxima tot 29 graden. Morgen woensdag een weersomslag vanuit het westen. Meer en meer wolken. De kans op buien stijgt, maar blijft met 27 graden wel warm. Donderdag valt de temperatuur terug naar 22 graden bij af en toe wat regen. Waarna het vanaf vrijdag met 20 graden een pak frisser, maar wel weer zonnig wordt.

0: Maak een culinaire wereldreis helemaal op jouw tempo. Bij Wokpaleis Weinigem geniet je van een all-in dinnerformule van 3 uur. Dat betekent onbeperkt heerlijke gerechten en dranken, inclusief frisdranken of alcoholische dranken, zoals huiswijnen, wit, rood en rosé en ook bier. Ook warme dranken en dessert zijn inbegrepen. Reis de wereld rond op je bord, van Japan tot Italië, van de charme van een Franse bistro tot de krachtige smaken van een Amerikaans steakhouse en terug naar het hart van de Oosterse keuken. Alles wordt live en à la minuut voor je klaargemaakt. Reserveer eenvoudig online via www.wokpaleis.be. Proef de wereld op één bord bij Wokpaleis in Weinigem.
1: Oei, oei, oei. Ons huis kraakt, trekt en piept.
2: Volgens mij moeten we de huisdokter bellen.
1: Nee. We bellen Nevenplastics.
2: Ja, dat bedoel ik, hè. De huisdokters met een ladder.
1: Nevenplastics. Voor dakconstructies, dakisolatie, dakgoten, dakkapellen, dakramen en koepels. Maar ook gevelbekleding met isolatie, PVC, trespa of sidings.
2: En ramen?
1: Yep, in PVC of aluminium.
2: Nevenplastics heeft meer dan 50 jaar ervaring.
1: Misschien komt u in aanmerking voor een premie. Controleer dat via Mijn Verbouwpremie.
2: Nevenplastics, het adres voor uw renovatie-idee. Surf naar nevenplastics.be.
3: Yes!
4: Maxi-keuze.
3: Mini-prijzen.
4: Slimmer shoppen, minder betalen.
3: Kom naar Yes en ontdek een wereld vol verrassende deals.
4: Van trendy keukenaccessoires tot glitterende partyspullen.
3: Koken, wonen, genieten, feesten, spelen, knutselen.
4: Waarop wacht je nog?
3: Shop slimmer. Kom naar Yes voor de beste prijzen. Yes!
4: Maxi-keuze.
3: Mini-prijzen.
4: Yes! 10 winkels in België. En nu ook Yes Rijkenvorsel in het Brebos winkelcentrum.
3: En op yes.be.
5: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tielen. Kijk op verlo.be.

0: mijn nieuwe ramen?
1: Ah wel, ik zag ze al in mijn dromen. Afgewerkt met dorpels, afkasting en al.
0: Tijd om wakker te worden, schatje. Kom, we kijken op ramenhal.be.
1: Ramenhal?
0: Ja, ja. Meer dan 10.000 ramen, deuren en schuiframen op voorraad en een ruime keuze aan toebehoren.
1: Allee zeg, dat is wel voor heel veel huizen ineens, hè?
0: Ja, en dat in meerdere kleuren. Kom, we kunnen ook ter plaatse uitkiezen en onmiddellijk meenemen.
1: Aha, dan kan ik als doe-het-zelfer nog eens de handen uit de mouwen steken en daardoor ook nog eens sterk besparen.
0: Ramenhal.be, dat is naast stokverkoop ook maatwerk en binnen 48 uur een gratis offerte.
2: Ramenhal.be, dat is kwaliteit, maar toch goedkoop.
3: Droomt u van een prachtig zwembad waarin u elke dag kunt genieten? Maak uw waterdroom werkelijkheid met Melona zwembaden. Van een stijlvol design en de nieuwste technologie tot ultiem comfort en een perfecte afwerking. Bij Melona zwembaden bent u verzekerd van topkwaliteit en uitstekende service. Heeft u dringend een herstelling nodig? Ons ervaren team staat snel voor u klaar. En met onze professionele opstart- en overwinteringsservice is uw zwembad elk seizoen perfect verzorgd. Melona Zwembaden, uw partner voor zorgeloos zwemplezier. Bezoek vandaag nog www.melonazwembaden.be en ontdek alles voor uw zwembad. Melona Zwembaden, waar kwaliteit, service en zwemplezier samenkomen. Op zoek naar extra woonruimte om het hele jaar door van te genieten? Dat is simpel. Kies voor woonuitbreidingen van Willems. Met een woonuitbreiding van Willems kies je voor meer ruimte, zekerheid en kwaliteit. Onze voortdurende innovatie leverde ons in 2026 voor de vierde keer op rij de titel Merk van het Jaar op. Woonruimer, leef beter. Kies zekerheid. Kies Willems. De grootste specialist voor woonuitbreidingen in België. Inspireer je op willemsalu.be.
4: Zin in een avond vol hits, sfeer en vooral veel ambiance. Op vrijdag 9 oktober komen de Romeo's naar het cultureel centrum De Zwanenberg, een heist op den berg. Zing uit volle borst mee met hun grootste hits en geniet van een sfeervol optreden van Sasha en Davy. De show start om 8 uur. Mis het feest van Vlaanderen niet en bestel vandaag nog je tickets via www.handelsgids.be. De Romeo's, vrijdag 9 oktober in Heist op den Berg. www.handelsgids.be.

0: Zeg, wat doen we met al die rommel in huis, in de garage en op zolder? Het begint hier precies op een stort te lijken.
1: Simpel, weg ermee. Tijd om orde te scheppen. En snel een beetje ook. De Kempische opruimdienst komt gewoon aan huis en neemt mee wat weg moet. Grof vuil, witgoed, groenafval, steenpuin. Zelfs die zetel waar niemand nog durft in te zitten.
0: Serieus? Want wij hebben geen aanhangwagen en eerlijk gezegd ook geen goesting, hè?
1: Perfect. Zij maken ook woningen, rusthuizen en bedrijfspanden leeg.
0: Blijft er dan geen chaos achter?
1: Integendeel. Alles netjes, proper en bezemschoon.
2: De Kempische opruimdienst. Voor particulieren en bedrijven.
0: Onze rommel, hun zorg.
2: Surf naar kempischeopruimdienst.be. Zij ruimen op en jij kan weer ademen.
3: De meest complete wasstraat? Carwash Planet in Turnhout. Dat is een snelle, hypermoderne en makkelijk te bereiken carwash. Uw wagen gewassen op een milieuvriendelijke wijze door onze biologisch afbreekbare producten en 93% waterrecuperatie. Zo groen kan je het zelf niet doen. Carwash Planet. Elke dag open, zelfs op zondag tot 1 uur. Ontdek al onze programma's en jouw voordelen via carwashplanet.be. Met nu het ultieme vuil- en waterafstotende programma Protect Coat. Carwash Planet, Muizenvenstraat 4 in Turnhout.
4: Radio Noorderkempen en Stereo FM zijn nu altijd en overal te beluisteren.
5: Morgen, overmorgen, volgende week, volgend jaar, binnen 10 jaar.
6: In Oud-Turnhout, in Vlaanderen, in België, in Europa, in Amerika.
4: Online luisteren kan namelijk altijd en overal. Download nu de radio-app van RNK Hit Radio Noorderkempen. Met diverse functies voor iOS en Android. Ga naar Google Play of naar de App Store. Download de radio-app en luister. Altijd. En overal.
7: Het is 6.

0: Dit uur de hoofdpunten uit het nieuws.
1: De Vlaamse ministers zitten rond de tafel opnieuw over de begroting. Volgens Jo Broens van CD&V moeten er nog enkele details worden uitgeklaard. Zolang elke partij zich aan de afspraken houdt. Gisteren werd het overleg stilgelegd nadat minister Krivits en een kabinetchef onwel werden. Als de regering vandaag een akkoord bereikt, legt minister-president Diependalen morgen zijn septemberverklaring af in het Vlaams parlement. Op het assiseproces in Brugge tegen de boer die zijn twee dochters vermoordde in Waardomme heeft zijn ex-vrouw getuigd, de moeder van de kinderen dus, een cruciale getuigenis. Deze voormiddag zouden de ouders en de zus van de verdachte normaal getuigen, maar ze kwamen niet opdagen. Het Hof las daarom voor wat ze eerder aan de politie verklaarde. De vrouw uit Roeselare die verdacht wordt van de moord op haar man blijft aangehouden nog zeker een maand. Dat heeft de raadkamer beslist. De man van 60 overleed bij een zware brand in hun huis. Al snel bleek dat de brand was aangestoken. De vrouw van 61 belde snel de hulpdiensten en zei dat haar man overgoten was met benzine. Het is niet duidelijk of de vrouw de feiten heeft bekend. De Voetbalbond heeft een nieuwe CEO. Het is Vincent Mannaert. Die was tot nu toe technisch directeur bij de bond. Mannaert kwam al in beeld als mogelijke opvolger voor Peter Willems. Die werd 2 weken geleden ontslagen na een conflict met de voorzitter van de bond, Pascal van Damme. Mannaert begint nu aan een termijn van 4 jaar. En zoals verwacht, het is de warmste 29e september sinds het begin van de metingen. Het werd daar straks 27,6 graden in Ukkel. Het record van vandaag, ja, dat kennen we straks pas, want het kan nog iets warmer worden. Zonnig en warm dus, plaatselijk 29 graden. Morgen wat meer wolken en buien vanaf het westen. We halen nog 27 graden. Donderdag regen, 22 graden. En vanaf vrijdag vrij zonnig en temperaturen rond 20 graden dan.

0: Wat is er?
1: Dat is hier toch te warm met die zon op de ramen. Huh? En straks is ze weg en dan is het weer te koud.
0: Te koud? Wat gaan we daaraan doen?
1: Ah, we gaan naar Walbert. Die plaatsen zonweringscreens, rollaken, overkappingen.
0: Amai.
1: En zelfs ramen en deuren en alles volgens afspraak.
0: Walbert, zeg je?
1: Ja, met de we van we hadden dat veel eerder moeten doen.
0: Tuurlijk.
1: Tuurlijk.
2: Walbert zonweringen, dat is slim investeren in comfort en stijl. In Beersen of op walbers.be.
1: Oh, ziet hier?
0: Deze week zijn er nog extra voordelen.
2: Ga je trouwen?
3: Ben je verliefd of verloofd?
2: Dan heeft Juwelen Eternel in Turnhout alles wat je nodig hebt om een uniek moment nog onvergetelijker te maken. Uw idee op maat gemaakt? Het kan bij Juwelen Eternel, de speciaalzaak voor trouw- en verlovingsringen.
3: Maak een afspraak en ontdek het brede aanbod in alle stijlen, materialen en prijsklassen.
2: Ringen voor de mooiste dag van jullie leven. Een symbool van eeuwige trouw en een tastbare herinnering voor altijd.
3: En ook voor een bijpassend bruidsjuweel, de juiste oorbellen, halsketting of armband, ben je hier op het juiste adres.
2: Maak je look helemaal af met Juwelen Eternel aan Le Bon in Turnhout. En kijk ook op eternel.be.
4: Hey Inge, wat ben je aan het doen?
5: Wel Chris, we gaan ons huis verkopen en ik ga een bordje op het raam plakken.
4: Maar allee. Jij weet zeker niet wat daar allemaal komt bij kijken.
5: Zeg, wat is die een echo in uw stem? Ik hoor een dubbel.
4: Ah wel, ik wil duidelijk maken dat je bij Echo vastgoed moet zijn. Echo Vastgoed, dat zijn de lokale makelaars die deel uitmaken van het grootste netwerk makelaars van Century 21. De waardebepaling is helemaal gratis en ze werken met een unieke kwaliteitsgarantie. Ook nieuwsgierig geworden? Kijk snel op www.echovastgoed.be of bel 014 48 12 21. Century 21 Echo Vastgoed, uw vastgoedspecialist in de regio.
6: Als je hoog staat, waar je het meeste wind vangt, daar voel je pas het vakmanschap.
5: Zeg, wat staat je daar nu op het dak te doen?
7: Maar ik zal een spotje aan het inspreken van Dakwerken Hendricks.
5: Wie?
6: Dakwerken Hendricks, het Arendonk. Totaal service voor uw dak. Platte daken, hellende daken, groen daken, herstellingen en onderhoud.
5: Maar ook zolderinrichting, gevelbekleding en bijgebouwen in houtskelet. Elke begonnen werf werken ze meteen af en alle afval nemen ze netjes mee.
6: Dakwerken Hendricks, de enige in de buurt met een toonzaal. Open tijdens de werkuren of op afspraak.
5: Dakwerken Hendricks, Hoge Mouw, 1065 in Arendonk. Bel 014 72 06 91.
6: Of kijk op dakwerken-hendricks.be.

0: Dakwerken Nuyens hebben we alles in huis om jouw dak weer in topconditie te krijgen. Van hellende daken tot platte daken. Wij hebben de expertise om elk type dak te repareren, te renoveren of te vervangen. We zorgen ook voor de afwerking en isolatie van jouw zolder, zodat je optimaal kan genieten van extra leefruimte. Maar daar stopt het niet. Dakwerken Nuyens is ook gespecialiseerd in gevelbekleding, zink- en koperwerken en de bouw van prachtige eiken bijgebouwen. En als je te maken hebt met asbest, kan je op ons rekenen voor een veilige en geregistreerde verwijdering. Ga voor vakmanschap en kwaliteit en kies voor dakwerkennuyens.be.
1: Oh schat, nu is het genoeg.
2: Maar schatje toch.
1: Ik zak door mijn stoel. We rijden nu naar Zwanenven Meubelen.
3: Dringend toe aan een nieuwe tafel en stoelen.
1: Salon, kast of boxspring.
3: Zwanenven Meubelen heeft het allemaal.
1: Keuze uit ongeveer 500 salons en nog veel meer.
3: Alles aan echt betaalbare prijzen.
1: En superkwaliteit.
3: Zwanenven Meubelen is expert in topkwaliteit B-keusmeubelen van Overstocks. Restpartijen, uitloopmodellen, geannuleerde orders en faillissementen.
1: Die kwaliteit aan die prijzen, zelfs verlichting en decoratie. En bijna alles direct leverbaar.
3: Zwanenven Meubelen, Steenweg op Mol 187 in Oud-Turnhout.
1: Open op zondag, maandag gesloten.
4: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
5: Zeg, Jos, waarom zit je daarna zo te lachen?
6: Dan moest ik ineens terugdenken aan dat Antwerps theaterstuk dat we vorig weekend gezien hebben. In Theater Magiek in Eikeren.
5: Oh, ja, daar hebben we inderdaad goed gelachen.
6: Oh, zeg, een zo'n chique zaal.
5: Ja, zeg, wanneer zouden ze nog eens iets spelen?
6: Ik zal eens even op hun website kijken, hè. Theatermagiek.be.
5: Oh, je typt het verkeerd. Het is magiek met Q-U-E. En bestel die eerst ticketjes of we zijn te laat.

0: volledige avond van een wereldse keuken. Van Vlaamse boerenkost tot Aziatische gerechten. Proef onbeperkt van de verschillende gerechtjes aan €44,95 per persoon. Er is keuze tussen 60 verschillende gerechten die supersnel geleverd worden aan jouw tafel door het tabletsysteem. Er is een Andes restaurant in Kasterlee, Vosselaar en Begijnendijk. Je kan er ook terecht voor al jouw feesten met een kleine of grote groep. Wat Anders allemaal te bieden heeft, vind je op www.andersrestaurant.be. Op de website staat ook onder andere de actie voor verjaardagen en alle info over de super all-in drankformule. www.andersrestaurant.be.
1: Elektrogijs, dat is pas topbediening en superservice.
2: Het ruime assortiment en de verkoopsters met technische kennis zorgen steeds voor aangenaam winkelen. En de dienst na verkoop, met indien nodig een vervangtoestel, zorgt voor minder stress. Elektrogijs, voor alle huishoudtoestellen, groot en klein, en het grootste aanbod volautomatische koffiemachines, zelfs aan huis geleverd. Elektrogijs, Steenweg op Mol 40 in Oud-Turnhout. Alle dagen open, op woensdag en zondag gesloten. Je kan er ook terecht met je eco- en cadeauchecks.
3: Ah wel, François, waar ga jij naartoe met je looprekske?
4: Naar mijn scooter en dan op café.
3: Maar allee, DLN Mobiliteit op de Diestseweg 194 in Geel, hè, die zorgt ervoor dat je mobiel blijft. Fabiola en Evita die helpen u graag met scooters, rolstoelen, rollators, thuishulpmiddelen, bandages, steunkousen en nog veel meer. Met alle vragen kunt je altijd bij DLN terecht. Oh, en ook voor onderhoud en herstellingen. Of gewoon wat extra lucht in je scooterbanden.
5: DLN Mobiliteit. Persoonlijk advies, dicht bij huis en onderweg in Geel. Bel 014 89 13 76 of bezoek dlnmobiliteit.be.
0: Het is 7 uur.

0: Dit uur, nieuws uit onze regio.
1: Het Alexandria Museum in Turnhout brengt met Kant in Turnhout een nieuwe publicatie uit over de geschiedenis van de lokale kantnijverheid. Het boekje sluit aan bij de vaste tentoonstelling Kant ontrafelt en brengt verhalen en beelden die daarin niet aan bod konden komen. Het rijk geïllustreerde boekje bevat foto's en archiefmateriaal uit onder meer Stadsarchief Turnhout, het Alexandria Museum en het Heilig Graf. Kant in Turnhout verschijnt bij Openbaar Kunstbezit Vlaanderen en is voor €15 te koop in het Alexandria Museum, het Begijnhof Museum, Speelkaartenmuseum en Visit Turnhout. Op vrijdag 2 oktober sluiten de scholen in Oud-Turnhout de deuren, maar voor de kinderen valt er die dag heel wat te beleven. De gemeente heeft een uitgebreid en volledig gratis programma uitgewerkt. Schoolkinderen kunnen samen met hun grootouders op verschillende locaties terecht. Je vindt meer informatie op de website van Oud-Turnhout. En inwoners van Ravels moeten niet panikeren als ze deze maand of de volgende dagen mensen opmerken die foto's maken van woningen. In opdracht van Fiberklaar wordt er een zogenaamde street survey uitgevoerd. In verschillende delen van Ravels worden namelijk voorbereidingen getroffen voor de toekomstige aanleg van het glasvezelnetwerk. En daarvoor worden dus foto's genomen.

0: Maak een culinaire wereldreis helemaal op jouw tempo. Bij Wokpaleis Weinigem geniet je van een all-in dinnerformule van 3 uur. Dat betekent onbeperkt heerlijke gerechten en dranken, inclusief frisdranken of alcoholische dranken, zoals huiswijnen wit, rood en rosé en ook bier. Ook warme dranken en dessert zijn inbegrepen. Reis de wereld rond op je bord, van Japan tot Italië, van de charme van een Franse bistro tot de krachtige smaken van een Amerikaans steakhouse en terug naar het hart van de Oosterse keuken. Alles wordt live en alle minuut voor je klaargemaakt. Reserveer eenvoudig online via www.wokpaleis.be. Proef de wereld op één bord bij Wokpaleis in Weinigem.
1: Hey Inge, wat ben je aan het doen?
2: Wel Chris, we gaan ons huis verkopen en ik ga een bordje op het raam plakken.
1: Maar allee. Jij weet zeker niet wat daar allemaal komt bij kijken.
2: Zeg, wat is die echo in uw stem? Ik hoor een dubbel.
1: Ah wel, ik wil duidelijk maken dat je bij Echo. Vastgoed moet zijn. Echo Vastgoed. Dat zijn de lokale makelaars die deel uitmaken van het grootste netwerk makelaars van Century 21. De waardebepaling is helemaal gratis en ze werken met een unieke kwaliteitsgarantie. Ook nieuwsgierig geworden? Kijk snel op www.echovastgoed.be of bel 014 48 12 21. Century 21 Echo Vastgoed. Uw vastgoedspecialist in de regio.
3: Goeie. Ons huis kraakt, trekt en piept.
4: Volgens mij moeten we de huisdokter bellen.
3: Nee. We bellen Nevenplastics.
4: Ja, dat bedoel ik, hè. De huisdokters met een ladder.
3: Nevenplastics. Voor dakconstructies, dakisolatie, dakgoten, dakkapellen, dakramen en koepels. Maar ook gevelbekleding met isolatie, PVC, trespa of sidings.
4: En ramen?
3: Yep, in PVC of aluminium.
4: Nevenplastics heeft meer dan 50 jaar ervaring.
3: Misschien komt u in aanmerking voor een premie. Controleer dat via Mijn Verbouwpremie.
4: Nevenplastics, het adres voor uw renovatie-idee. Surf naar nevenplastics.be.
5: Ik heb een probleem.
6: Mijn badkamer lijkt op een moeras. En mijn verwarming klinkt als een orkest.
7: No stress. Bij ABL Sanitair lost men alles op van A tot Z. De zaakvoerder met meer dan 20 jaar ervaring op zelfstandige basis pakt persoonlijk jouw problemen aan.
6: En kan ABL Sanitair ook ontstoppingen oplossen?
7: Ja hoor, van kleine herstellingen tot complete renovatie van badkamers met hulp van zijn vaste vloerder en elektricien. Dus ook ontstoppingen.
6: Echt alles onder één dak?
7: Precies. ABL Sanitair. Stevig op Oosthoven 372 in Turnhout. Bel 0498 50 0918 en vraag een gratis prijsofferte.
6: Kijk ook even op abelsanitair.be.

0: wil bouwen of verbouwen?
1: Stissus, waar blijven die pannen?
0: Goedkoop en oerdegelijk vakwerk.
1: Allee, Stissus, doe eens verwacht, jong!
0: Hellende en platte daken, zolderafwerking of algemene gevelwerken? Eén adres, Dakwerken Stessens. Bel 0494 74 44 34. Dat is 0494 74 44 34.
1: Stissus, telefoon!
2: Dakwerken Stessens. Groot geworden door klein te blijven.
0: www.dakwerkenstessens.be.
3: Droomt u van een prachtig zwembad waarin u elke dag kunt genieten? Maak uw waterdroom werkelijkheid met Melona zwembaden. Van een stijlvol design en de nieuwste technologie tot ultiem comfort en een perfecte afwerking. Bij Melona zwembaden bent u verzekerd van topkwaliteit en uitstekende service. Heeft u dringend een herstelling nodig? Ons ervaren team staat snel voor u klaar. En met onze professionele opstart- en overwinteringsservice is uw zwembad elk seizoen perfect verzorgd. Melona Zwembaden, uw partner voor zorgeloos zwemplezier. Bezoek vandaag nog www.melonazwembaden.be en ontdek alles voor uw zwembad. Melona Zwembaden, waar kwaliteit, service en zwemplezier samenkomen.
4: En wanneer komen mijn nieuwe ramen?
5: Ah wel, ik zag ze al in mijn dromen. Afgewerkt met dorpels, afkasting en al.
4: Tijd om wakker te worden, schatje. Kom, we kijken op ramenhal.be.
5: Ramenhal?
4: Ja, ja. Meer dan 10.000 ramen, deuren en schuiframen op voorraad en een ruime keuze aan toebehoren.
5: Allee zeg, dat is wel voor heel veel huizen ineens, hè?
4: Ja, en dat in meerdere kleuren. Kom, we kunnen ook ter plaatse uitkiezen en onmiddellijk meenemen.
5: Aha, dan kan ik als doe-het-zelfer nog eens de handen uit de mouwen steken en daardoor ook nog eens sterk besparen.
4: Ramenhal.be, dat is naast stokverkoop ook maatwerk en binnen 48 uur een gratis offerte.
2: Ramenhal.be, dat is kwaliteit, maar toch goedkoop.
6: Zin in een avond vol hits, sfeer en vooral veel ambiance. Op vrijdag 9 oktober komen de Romeo's naar het cultureel centrum De Zwanenberg, een hijst op den berg. Zing uit volle borst mee met hun grootste hits en geniet van een sfeervol optreden van Sascha en Davy. De show start om 8 uur. Mis het feest van Vlaanderen niet en bestel vandaag nog je tickets via www.handelsgids.be. De Romeo's, vrijdag 9 oktober in hijst op den berg. www.handelsgids.be.

0: Zeg, wat doen we met al die rommel in huis, in de garage en op zolder? Het begint hier precies op een stort te lijken.
1: Simpel, weg ermee. Tijd om orde te scheppen. En snel een beetje ook. De Kempische opruimdienst komt gewoon aan huis en neemt mee wat weg moet. Grof vuil, witgoed, groenafval, steenpuin. Zelfs die zetel waar niemand nog durft in te zitten.
0: Serieus? Want wij hebben geen aanhangwagen en eerlijk gezegd ook geen goesting, hè?
1: Perfect. Zij maken ook woningen, rusthuizen en bedrijfspanden leeg.
0: Blijft er dan geen chaos achter?
1: Integendeel. Alles netjes, proper en bezemschoon.
2: De Kempische opruimdienst. Voor particulieren en bedrijven.
0: Onze rommel, hun zorg.
2: Surf naar kempischeopruimdienst.be. Zij ruimen op en jij kan weer ademen.
3: Bij Dakwerken Nuyens hebben we alles in huis om jouw dak weer in topconditie te krijgen. Van hellende daken tot platte daken. Wij hebben de expertise om elk type dak te repareren, te renoveren of te vervangen. We zorgen ook voor de afwerking en isolatie van jouw zolder, zodat je optimaal kan genieten van extra leefruimte. Maar daar stopt het niet. Dakwerken Nuyens is ook gespecialiseerd in gevelbekleding, zink- en koperwerken en de bouw van prachtige eiken bijgebouwen. En als je te maken hebt met asbest, kan je op ons rekenen voor een veilige en geregistreerde verwijdering. Ga voor vakmanschap en kwaliteit en kies voor dakwerkennuyens.be.
4: U wenst uw bedrijf of vereniging kenbaar te maken op deze radio? Mail dan reclame@radionoorderkempen.be. Uw reclame wordt gehoord op Radio Noorderkempen. De nummer 1 hitradio. Het is 8 uur.

0: Dit uur de hoofdpunten uit het nieuws.
1: De sectorfederatie voor huishoudhulpen trekt aan de alarmbel nu de Vlaamse regering de prijs van dienstenchecks gaat verhogen van 10 naar 12 euro. De sector vreest onder meer dat 23.000 huishoudhulpen hun job volledig of gedeeltelijk kunnen verliezen. De beslissing is wel nog niet officieel. De Vlaamse regering zit er eigenlijk nog over samen. Intussen zijn er 13 besmettingen geteld in Vlaanderen met het West-Nijl-virus in Vlaams-Brabant en Antwerpen. Het gaat om 3 bevestigde en 10 waarschijnlijke besmettingen, zegt het departement Zorg. Je krijgt het West-Nijl-virus via besmette muggen, maar voorlopig is niemand van de besmette mensen in ons land in levensgevaar. Het zijn vooral ouderen, mensen die een ernstige aandoening hebben, die moeten opletten. Dikke pech voor wie in Antwerpen tussen linker en rechteroever moet pendelen, want de renovatiewerken aan de Premetro-tunnel gaan 3 maanden langer duren dan voorzien, dat laat de lijn weten. Dus tot in juli volgend jaar rijden er geen metro's. Er werd daar meer asbest gevonden dan verwacht en daarom is er meer tijd nodig voor de werken. De alternatieve bussen en het tijdelijke treinstation blijven wel beschikbaar. In Frankrijk zijn de scholierenprotesten uit de hand gelopen, onder meer in het centrum van Rijssel. Daar kwam het tot relletjes tussen betogers en politie. Er werden 40 jongeren opgepakt en er raakten een tiental mensen gewond. Sinds vorige week blokkeren Franse scholieren middelbare scholen uit protest tegen overvolle klassen, het lerarentekort en de hoge werkdruk. Gisteren werden ook al 160 jongeren opgepakt. En zoals verwacht is het vandaag de warmste 29e september sinds het begin van de metingen. In Ukkel is 28,3 graden gemeten en daarmee is het dagrecord van 15 jaar geleden gesneuveld, zegt het KMI. Het was ook nog nooit zo laat in het jaar zo warm. Ja, en dan de weersverwachting vanavond en vannacht. Blijft het best zacht bij minimaal rond 17 graden. Morgen begint zonnig, maar daarna meer wolken met kans op een plaatselijke bui. We halen morgen nog 28 graden en het wordt zwoel. Donderdag regen, 22 graden. Vanaf vrijdag nog 20 graden, maar het wordt wel zonnig.

0: De meest complete wasstraat? Carwash Planet in Turnhout. Dat is een snelle, hypermoderne en makkelijk te bereiken carwash. Uw wagen gewassen op een milieuvriendelijke wijze door onze biologisch afbreekbare producten en 93% waterrecuperatie. Zo groen kan je het zelf niet doen. Carwash Planet. Elke dag open, zelfs op zondag tot 1 uur. Ontdek al onze programma's en jouw voordelen via carwashplanet.be. Met nu het ultieme vuil- en waterafstotende programma Protect Coat. Carwash Planet, Muizenvenstraat 4 in Turnhout.
1: Kijk eens. Nee, dat is geen brul, hè. Ha, en hier. Dat is degelijk materiaal, hè. En wacht. Hela, doe dat maar eens na, hè. Dat is puur vakmanschap.
2: Voor kwaliteitsvolle algemene schrijnwerkerij in Kasterlee en omstreken moet u bij BG Schrijnwerkerij zijn. U mag steeds rekenen op een kwaliteitsvol resultaat.
1: Nooit ga ik nog op een ander. Geen denken aan. Ja, ja, dat durf ik nu zeggen. Ik ben niet lumpen.
2: BG Schrijnwerkerij pakt met veel plezier uw hele woning aan. Van dakwerken tot binnenafwerking. BG Schrijnwerkerij doet het allemaal. Hun specialiteit is het vervangen van asbestdaken met uitstekend opgeleid personeel.
1: Dus belt of stuurt eens een mail naar deze vakmannen. BG Schraanwerkerij. Dat is afwerking van A tot Z voor binnen en buiten. Geen een brol, hè. En kijk ook maar eens op bgschraanwerkerij.be. Haha!
3: Barbecue zonder goede drank?
4: Dat is wel een zwembad zonder water. Bij drankenhandel Klaverblad vind je zomerse wijnen, een steeds vernieuwend gamma speciaal bieren, cocktails en zowel couranten als minder courante spirits. En ja, wij weten perfect wat bij jouw cota los past. Privéfeest of buurtbarbecue? Wij leveren aan huis en verhuren tafels, stoelen en tapinstallaties. Horecaleveringen? Dat doen we snel, betrouwbaar en op maat. Drankenhandel Klaverblad. Melkerijstraat 2 in Beersen. Parking voor de deur. Meer info via drankenhandelklaverblad.com. Drankenhandel Klaverblad. Slim gekozen. Goed geschonken.
5: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.

0: Yes!
1: Maxi-keuze.
0: Mini-prijzen.
1: Slimmer shoppen, minder betalen.
0: Kom naar Yes en ontdek een wereld vol verrassende deals.
1: Van trendy keukenaccessoires tot glitterende partyspullen.
0: Koken, wonen, genieten, feesten, spelen, knutselen.
1: Waarop wacht je nog?
0: Shop slimmer. Kom naar Yes voor de beste prijzen. Yes!
1: Maxi-keuze.
0: Mini-prijzen.
1: Yes! 10 winkels in België. En nu ook Yes Rijke Vorsel in het Brebos winkelcentrum.
0: En op yes.be.
2: Als je hoog staat, waar je het meeste wind vangt, daar voel je pas het vakmanschap.
3: Zeg, wat staat je daar nu op het dak te doen?
4: Maar ik zal een spotje aan het inspreken van Dakwerken Hendricks.
3: Wie?
2: Dakwerken Hendricks, het Arendonk. Totaal service voor uw dak. Platte daken, hellende daken, groen daken, herstellingen en onderhoud.
3: Maar ook zolderinrichting, gevelbekleding en bijgebouwen in houtskelet. Elke begonnen werf werken ze meteen af en alle afval nemen ze netjes mee.
2: Dakwerken Hendricks, de enige in de buurt met een toonzaal. Open tijdens de werkuren of op afspraak.
3: Dakwerken Hendricks, Hoge Mouw, 1065 in Arendonk. Bel 014 72 06 91.
2: Of kijk op dakwerken-hendricks.be.
5: Ben je toe aan een nieuwe motor, scooter, quad of brommer? Of heb je dringend onderhoud nodig? Egantica motoren en scooters, ook elektrische scooters zijn beschikbaar. Egantica motoren en scooters, Driehoek 33 in Rijkenvorsel. Ze staan u steeds bij met het juiste advies. De openingsuren van Egantica motoren en scooters vind je op egantica.be.
6: Oh, schat, nu is het genoeg.
7: Maar schatje toch.
6: Ik zak door mijn stoel. We rijden nu naar Zwaneveen Meubelen.
8: Dringend toe aan een nieuwe tafel en stoelen.
6: Salon, kast of boxspring.
8: Zwaneveen Meubelen heeft het allemaal.
6: Keuze uit ongeveer 500 salons. En nog veel meer.
8: Alles aan echt betaalbare prijzen.
6: En superkwaliteit.
8: Zwaneveen Meubelen is expert in topkwaliteit B-keusmeubelen van Overstocks. Restpartijen, uitloopmodellen, geannuleerde orders en faillissementen.
6: Die kwaliteit aan die prijzen. Zelfs verlichting en decoratie. En bijna alles direct leverbaar.
8: Zwaneveen Meubelen. Steenweg op Mol 187 in Oud-Turnhout.
6: Open op zondag, maandag gesloten.

0: je trouwen?
1: Ben je verliefd of verloofd?
0: Dan heeft Juwelen Eternel in Turnhout alles wat je nodig hebt om een uniek moment nog onvergetelijker te maken. Uw idee op maat gemaakt? Het kan bij Juwelen Eternel, de speciaalzaak voor trouw- en verlovingsringen.
1: Maak een afspraak en ontdek het brede aanbod in alle stijlen, materialen en prijsklassen.
0: Ringen voor de mooiste dag van jullie leven. Een symbool van eeuwige trouw en een tastbare herinnering voor altijd.
1: En ook voor een bijpassend bruidsjuweel, de juiste oorbellen, halsketting of armband, ben je hier op het juiste adres.
0: Maak je look helemaal af met Juwelen Eternel aan Le Bon in Turnhout. En kijk ook op eternel.be.
2: Ah wel, François, waar ga jij naartoe met je looprekske?
3: Naar mijn scooter en dan op café.
2: Maar allee, DLN Mobiliteit op de Diestseweg 194 in Geel, hè, die zorgt ervoor dat je mobiel blijft. Fabiola en Evita die helpen u graag met scooters, rolstoelen, rollators, thuishulpmiddelen, bandages, steunkousen en nog veel meer. Met alle vragen kunt je altijd bij DLN terecht. Oh, en ook voor onderhoud en herstellingen. Of gewoon wat extra lucht in je scooterbanden.
4: DLN Mobiliteit. Persoonlijk advies, dicht bij huis en onderweg in Geel. Bel 014 89 13 76 of bezoek dlnmobiliteit.be.
5: Elektrogeis, dat is pas topbediening en superservice.
6: Het ruime assortiment en de verkoopsters met technische kennis zorgen steeds voor aangenaam winkelen. En de dienst na verkoop, met indien nodig een vervangtoestel, zorgt voor minder stress. Elektrogeis, voor alle huishoudtoestellen, groot en klein, en het grootste aanbod volautomatische koffiemachines, zelfs aan huis geleverd. Elektrogeis, Steenweg op Mol 40 in Oud-Turnhout. Alle dagen open, op woensdag en zondag gesloten. Je kan er ook terecht met je eco- en cadeauchecks.
7: Het is 9 uur.

0: op dit uur de hoofdpunten uit het nieuws.
1: De sectorfederatie voor huishoudhulpen trekt aan de alarmbel nu de Vlaamse regering de prijs van dienstenchecks gaat verhogen van 10 naar 12 euro. De sector vreest onder meer dat 23.000 huishoudhulpen hun job volledig of gedeeltelijk kunnen verliezen. De beslissing is wel nog niet officieel. De Vlaamse regering zit er eigenlijk nog over samen. Intussen zijn er 13 besmettingen geteld in Vlaanderen met het West-Nijl-virus in Vlaams-Brabant en Antwerpen. Het gaat om 3 bevestigde en 10 waarschijnlijke besmettingen, zegt het departement Zorg. Je krijgt het West-Nijl-virus via besmette muggen, maar voorlopig is niemand van de besmette mensen in ons land in levensgevaar. Het zijn vooral ouderen, mensen die een ernstige aandoening hebben, die moeten opletten. Dikke pech voor wie in Antwerpen tussen linker en rechteroever moet pendelen, want de renovatiewerken aan de Premetro-tunnel gaan 3 maanden langer duren dan voorzien, dat laat de lijn weten. Dus tot in juli volgend jaar rijden er geen metro's. Er werd daar meer asbest gevonden dan verwacht en daarom is er meer tijd nodig voor de werken. De alternatieve bussen en het tijdelijke treinstation blijven wel beschikbaar. In Frankrijk zijn de scholierenprotesten uit de hand gelopen, onder meer in het centrum van Rijssel. Daar kwamen tot relletjes tussen betogers en politie. Er werden 40 jongeren opgepakt en er raakten een tiental mensen gewond. Sinds vorige week blokkeren Franse scholieren middelbare scholen uit protest tegen overvolle klassen, het lerarentekort en de hoge werkdruk. Gisteren werden ook al 160 jongeren opgepakt. En zoals verwacht is het vandaag de warmste 29e september sinds het begin van de metingen. In Ukkel is 28,3 graden gemeten en daarmee is het dagrecord van 15 jaar geleden gesneuveld, zegt het KMI. Het was ook nog nooit zo laat in het jaar zo warm. Ja, en dan de weersverwachting vanavond en vannacht. Blijft het best zacht bij minimaal rond 17 graden. Morgen begint zonnig, maar daarna meer wolken met kans op een plaatselijke bui. We halen morgen nog 28 graden en het wordt zwoel. Donderdag regen, 22 graden. Vanaf vrijdag nog 20 graden, maar het wordt wel zonnig.

Deze flashback kwam uit 2010.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: op dit uur de hoofdpunten uit het nieuws.
1: De sectorfederatie voor huishoudhulpen trekt aan de alarmbel nu de Vlaamse regering de prijs van dienstenchecks gaat verhogen van 10 naar 12 euro. De sector vreest onder meer dat 23.000 huishoudhulpen hun job volledig of gedeeltelijk kunnen verliezen. De beslissing is wel nog niet officieel. De Vlaamse regering zit er eigenlijk nog over samen. Intussen zijn er 13 besmettingen geteld in Vlaanderen met het West-Nijl-virus in Vlaams-Brabant en Antwerpen. Het gaat om 3 bevestigde en 10 waarschijnlijke besmettingen, zegt het departement Zorg. Je krijgt het West-Nijl-virus via besmette muggen, maar voorlopig is niemand van de besmette mensen in ons land in levensgevaar. Het zijn vooral ouderen, mensen die een ernstige aandoening hebben, die moeten opletten. Dikke pech voor wie in Antwerpen tussen linker- en rechteroever moet pendelen, want de renovatiewerken aan de Premetro-tunnel gaan 3 maanden langer duren dan voorzien, dat laat de lijn weten. Dus tot in juli volgend jaar rijden er geen metro's. Er werd daar meer asbest gevonden dan verwacht en daarom is er meer tijd nodig voor de werken. De alternatieve bussen en het tijdelijke treinstation blijven wel beschikbaar. In Frankrijk zijn de scholierenprotesten uit de hand gelopen, onder meer in het centrum van Rijssel. Daar kwam het tot relletjes tussen betogers en politie. Er werden 40 jongeren opgepakt en er raakten een tiental mensen gewond. Sinds vorige week blokkeren Franse scholieren middelbare scholen uit protest tegen overvolle klassen, het lerarentekort en de hoge werkdruk. Gisteren werden ook al 160 jongeren opgepakt. En zoals verwacht is het vandaag de warmste 29e september sinds het begin van de metingen. In Ukkel is 28,3 graden gemeten en daarmee is het dagrecord van 15 jaar geleden gesneuveld, zegt het KMI. Het was ook nog nooit zo laat in het jaar zo warm. Ja, en dan de weersverwachting vanavond en vannacht. Blijft het best zacht bij minimaal rond 17 graden. Morgen begint zonnig, maar daarna meer wolken met kans op een plaatselijke bui. We halen morgen nog 28 graden en het wordt zwoel. Donderdag regen, 22 graden. Vanaf vrijdag nog 20 graden, maar het wordt wel zonnig.

0: Dit uur de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Er is dus dat begrotingsakkoord. Na een zware politieke uitputtingsslag hebben de Vlaamse regeringspartijen N-VA, CD&V en Vooruit gisteravond de violen gestemd. De coalitiepartners moesten op zoek naar een bedrag van 2 miljard aan besparingen. Door de doorbraak kan minister-president Diependalen dus straks een uitgestelde septemberverklaring afleggen in het parlement. Het akkoordje liet een dag langer op zich wachten nadat minister Krevits en een kabinetsmedewerker onwel waren geworden. Tijdens die septemberverklaring zal minister-president Diependalen dus concrete knopen toelichten, maar er zijn achter de schermen natuurlijk al enkele ingrepen gelekt. De dienstenchecks worden duurder, jawel, 2 euro per uur. En de Vlaamse regering zet ook stevig het mes in de eigen werking, zo slanken de ministers de subsidies af. En worden bepaalde ambtenaren na hun pensioen niet meer vervangen, maar de rest van het pakketje blijft geheim tot morgen. En oh ja, mensen die een huis willen kopen of mensen die gaan bouwen, die gaan ook nog eens meer betalen. In Antwerpen hebben Vooruit en CD&V een beetje vreemd akkoord gesloten om gedeputeerde Ginny Beels aan de kant te zetten. Dat staat in de Standaard. Eergisteren verbrak Vooruit alle banden met Beels wegens een gebrek aan loyaliteit. Omdat ze weigert op te stappen, dient Vooruit nu een motie van wantrouwen in. CD&V steunt die motie officieel, maar in ruil voor de invloedrijke post in de deputatie. Ook de N-VA zal de wissel steunen. Wie namens CD&V de fakkel van Beels overneemt, ja, dat is dan nog weer niet bekend. In Frankrijk zijn zo'n 440 betogers opgepakt tijdens grootschalige scholierenprotesten, meldt de Franse minister van Binnenlandse Zaken. De arrestanten zijn voornamelijk jongeren die al een week lang massaal op straat komen tegen het acute lerarentekort en de torenhoge werkdruk in het onderwijs. Op verschillende locaties escaleerde het protest in felle rellen met de oproerpolitie. Tientallen mensen raakten gewond. Het weer dan. Vandaag starten we met wat zon, maar al snel schuiven er wolkenvelden binnen en stijgt vanuit het westen de kans op pittige buien. Het blijft bij 28 graden nog zwoel. Donderdag zet de afkoeling in met regen bij 22 graden, waarna het vanaf vrijdag met 20 graden en wat nazomerzon toch weer rustiger en stabieler wordt.